Noordzee. 200% puur Holland. Radio Noordzee. Misschien.

0: gewoon te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een steekincident in Venlo is 1 persoon gewond geraakt. Het slachtoffer werd gevonden in een woning en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De woning en omgeving zijn afgezet. Het Maastad ziekenhuis in Rotterdam moet ook morgen afspraken afzeggen door een computerstoring die vanmorgen begon. Patiënten hebben er intussen een belletje over gehad. Het ziekenhuis hoopte dat de storing intussen zou zijn opgelost, maar dat is dus niet gelukt. De problemen begonnen bij een test van de noodstroom. Rusland heeft Kiev aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn meerdere explosies gehoord. Een woongebouw werd verwoest en zeker 5 hulpverleners raakten gewond. In een ander appartementencomplex zitten mensen vast onder het puin. Polen heeft uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. En een opvallende transfer, want de sportrechten van Viaplay verhuizen naar Videoland. Daardoor zijn in de toekomst onder meer Formule 1, Premier League voetbal en darts via Videoland te zien. Voor abonnees verandert er voorlopig nog niets, omdat de overname eerst nog moet worden goedgekeurd. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

0: te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij aanslagen op huizen van 3 politici in een Griekse stad is een vrouw om het leven gekomen. Het gaat om de moeder van een van de politici die gewond raakte toen een zelfgemaakte bom ontplofte bij het huis van haar dochter. Ze overleed in het ziekenhuis. Ook raakten meerdere mensen gewond. De politie onderzoekt wie erachter zit. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt. Een woongebouw werd verwoest en in een appartementencomplex zitten nog mensen vast onder het puin. Vanwege de aanval heeft Polen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Sony stopt vanaf 2028 met het uitbrengen van nieuwe PlayStation games op CD. Nieuwe games verschijnen dan alleen nog digitaal in de PlayStation Store. Volgens Sony koopt inmiddels zo'n 80% van de PlayStation 5 gebruikers hun games al digitaal. Games die voor 2028 zijn uitgebracht blijven wel gewoon op CD verkrijgbaar. En Stichting AAP heeft 6 tijgers weggehaald van een Duits industrieterrein waar ze in oude circustrailers werden gehouden. De reddingsactie kwam op gang nadat een van de tijgers enkele weken geleden zijn verzorger aanviel, ontsnapte en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten. De 6 geredde tijgers zijn nu onderweg naar een opvangcentrum in Spanje. Er schuiven vanuit het westen wolkenvelden over en tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen. Het is 12 tot 17 graden. Overdag bewolking en ook wat regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een grote Russische aanval op Oekraïne zijn vannacht zeker 2 mensen om het leven gekomen en 16 anderen gewond geraakt. Meerdere steden werden getroffen met raketten en drones. In de hoofdstad Kiev raakten woongebouwen zwaar beschadigd en zochten inwoners massaal beschutting in metrostations. Steeds meer jongeren delen persoonlijke informatie met een AI-chatbot. Dat blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De helft van de jonge AI-gebruikers praat met een chatbot over bijvoorbeeld relaties of mentale gezondheid. Bijna een kwart zegt zelfs meer met AI te delen dan met de persoon die het dichtst bij hen staat. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden. Daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest en zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Honderden brandweerlieden en blusvliegtuigen proberen de branden onder controle te krijgen. En de Verenigde Staten hebben zich geplaatst voor de 8e finales van het WK. Team USA won met 2-0 van Bosnië-Herzegovina en neemt het volgende week op tegen België. Na de overwinning barstte in het uitverkochte stadion en op veel plekken in het land één groot feest los. Tegen de ochtend kan er een beetje regen vallen en het is zo'n 12 tot 17 graden. Overdag is er bewolking en lichte regen met 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
2: Bruine fluitschaal, gele rakkers. Iedereen is blauw. De avond kost een roodje.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Bij de viering van Katie Cotty in Almere zijn gisteravond meerdere vechtpartijen uitgebroken, meldt Omroep Flevoland. Er moest worden ingegrepen toen jongeren met elkaar op de vuist gingen. Eén persoon is aangehouden omdat hij mogelijk een vuurwapen had. De politie vond een voorwerp dat daarop leek en onderzoekt of die echt is. In het zuiden van Frankrijk woeden meerdere bosbranden en daarbij is al zo'n 800 hectare natuur verwoest. Er zijn ongeveer 200 mensen geëvacueerd. Ook honderden campinggasten moesten tijdelijk hun camping verlaten. Er zijn veel brandweerlieden en blusvliegtuigen op de been om de branden onder controle te krijgen. Op Videoland is binnenkort ook sport te zien die nu alleen op Viaplay is, zoals Engels voetbal, darts en de Formule 1. Videoland heeft namelijk de Nederlandse tak van Viaplay overgenomen. Hun medewerkers gaan ook mee. Per wanneer de sporten te zien zijn op Videoland is nog niet bekend. België plaatste zich na een spectaculair duel voor de 8e finales door Senegal na verlenging met 3-2 te verslaan. De beslissende treffer viel in de 120e minuut uit een strafschop. En ook gastland Amerika is door. Team USA won met 2-0 van Bosnië en Herzegovina en treft dus België volgende week. Oranje is inmiddels weer terug in Nederland. Er kan deze ochtend een beetje regen vallen en het is 17 graden. Overdag is het bewolkt en er is kans op een bui. En de temperatuur ligt tussen de 20 en 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Waar ben jij?
4: Ik zit nog in de trein.
5: Het volgende station is station Antwerpen.
4: Ik denk dat het wat later wordt.
3: Je zat zeker weer je serie te kijken.
4: Nee.
3: Ja?
4: Ja, oké, sorry.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
9: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
12: Ja,

0: paspoort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Radio Noordzee.
1: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
16: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
17: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
16: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
18: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
19: Odido. Zo! Waar is het warm? Hoor ik aan de barbecue alarm?
20: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB.

0: www.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Jonge alleenstaande asielzoekers zijn opvallend vaak betrokken bij misdaad.

0: bedrijf, meldt RTL dat een onderzoek van justitie erover heeft. Meestal hebben ze wat te maken met incidenten in het AZC. Maar winkeldiefstal komt ook geregeld voor. Vaak komen de overlastgevers uit veilige landen, zoals Marokko en Tunesië. Geworstel met grote stembiljetten is binnenkort voorbij. Er komt namelijk een kleinere versie, waarbij je niet één, maar twee vakjes rood moet maken. Volgens de AD is het over 3 jaar zover. Het kleine stembiljet maakt niet alleen het kiezen makkelijker, het tellen gaat ook sneller. En ook wordt gekeken of stemmen per volmacht anders moet. Een onrustige avond in Almere. Vlak buiten het festivalterrein van Katie Cotty braken vechtpartijen uit. Groepen jongeren gingen met elkaar op de vuist. 1 iemand is opgepakt omdat hij mogelijk een pistool bij zich had. Wat de aanleiding was voor het geweld in Almere is niet bekend. België heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de laatste 16. Belgen kwamen tegen het sterkere Senegal goed weg. Ze wonnen in de verlenging met 3-2 en spelen de volgende wedstrijd tegen gastland Amerika. Intussen is Oranje naar de uitschakeling terug in Nederland. De selectie landde gisteravond op Schiphol. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: De ochtendspits is begonnen. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Ypenburg doe je er ruim 20 minuten langer over. Heeft het deels mee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht bij Noordeloos een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Leusden 8 kilometer file, kwartier vertraging. Want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Sylvain Stoet.
3: Radio Noordzee. Goedemorgen.
4: Jij bent

0: bluff en hoe hou ik dit vast?
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen en welkom 2 juli 2026. Het is vandaag een Wereld UFO-dag. Geloof je in UFO's? Ja, ik heb wel eens een keer raar licht gezien, maar kan ook gewoon aan mijn medicijn hebben gelegen, denk ik dan. Sail Harlingen gaat vandaag geopend worden. Ga je erheen? Ga je kijken?

sommige platen ben je gelijk weer terug in een soort tijdsbeeld. Ik ben gelijk weer terug op de lagere school. De Jacobusschool in Utrecht. Toen was dit een hit. Sigrid Kusters en Monica bij...

Bagage Dragen heet de plaat. Goedemorgen, Radio Noise zometeen in de ochtendshow. Ruimte voor jouw nederpoppepper. Dat is een oppepper die je kan gebruiken. Welke oppepper qua muziek kan ik voor je opzetten? Laat het weten via radionoordzee.nl. Geef door welke plaat dat mag zijn. Dan komt jouw keus zometeen op de radio. En dit is Hanne Mee. Wacht op mij.

0: info op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt. En kom naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
9: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar Welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
11: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland zijn tientallen mensen gewond geraakt door brand in een ziekenhuis. Het vuur ontstond in het dak. Het ziekenhuis wordt nu ontruimd. 3% van alle asielzoekers in ons land werd vorig jaar verdacht van een misdrijf, meldt RTL. Volgens onderzoekers is dat maar een kleine groep, maar ze maken zich wel zorgen dat de daders vaak alleenstaande minderjarige jongens zijn. Nog een paar jaar en dan is het afgelopen met stembiljetten formaat tafellaken. We krijgen dan een kleine stembiljet waarop je niet één, maar twee vakjes rood moet kleuren, meldt het AD. En dan nu het weer van Weer Online. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden.
14: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
16: Het is drukker dan normaal. Op de wegen in ons land meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij elkaar toch al 260 kilometer. De A2, Den Bosch-Utrecht, 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Vanaf afrit Veghel, 14 kilometer file. Kwartiertje vertraging door een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Die staat bij Rotterdam Centrum de rechterrijstrook te blokkeren. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Richting Utrecht kan je de borden Hilversum volgen en omrijden over de A1 en de A27.
14: 200%

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat.

0: leuk om gewoon drie woorden te pakken die je zelf het leukste vindt. Nou, een parkje, een biertje, met vrienden. Zo hebben ze het gedaan. Leuke plaat. Mark Floor, sneller bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Via radionoordzee.nl in de blauwe balk vind je de WhatsApp-functie. En daarmee klik je één keer en dan heb je gewoon altijd contact met de studio. Geef door wat jij leuk vindt om te horen. En in dit geval was het de Nederpop Pepper van Lia die eruit sprong. Lia, dankjewel voor het luisteren. Luistert mee in Roermond helemaal via DHB. Hartstikke goed. Lia zegt Silvan, ik zou blij worden van Linda, Roos en Jessica.
1: De Radio Noordzee, Nederpop.

weg. Deze hele zomer gaan we tips geven voor leuke plekjes langs de Noordzee. Heb je nog een suggestie, geef hem door via radionoordzee.nl. Mag ook via de WhatsApp-functie via diezelfde site, dus radionoordzee.nl. En dan doen we later deze ochtend een mooie round-up van mooie plekjes die we niet mogen missen. Daarvoor trouwens Justin de Wild en Cheerio. De man die dat heeft geschreven, die hoor je nu, Jeffrey Hay.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
6: Ja.
5: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
8: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Lees nu Lissabon. De nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad. Waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon. Nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
11: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
16: Kampioenen!
14: En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
19: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
20: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs.

0: steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. In het noorden van Duitsland is een ziekenhuis in brand gevlogen. Volgens Duitse media zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen en zijn er tientallen gewonden. Het vuur ontstond vannacht in het dak en de rook verspreidde zich daarna razendsnel door het hele ziekenhuis. Dat is nu ontruimd. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in het buitenland dan gedacht. Vaak gaat het om meisjes die vlak over de grens de prostitutie in moeten, blijkt uit onderzoek van het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel. Ze wonen in een instelling of bij hun ouders en worden door pooiers opgehaald en naar Duitsland en België gebracht. Het gedoe met grote stembiljetten is over een paar jaar voorbij. Het kabinet kiest voor een kleiner, veel handiger formaat. Het grote verschil is dat je dan wel 2 vakjes rood moet kleuren. 1 keer voor de partij en een andere keer voor de kandidaat. Niet alleen het stemmen wordt zo simpeler, ook het tellen, meldt het AD. Het gaat de goede kant op met het aantal storingen op het spoor. In de eerste helft van het jaar waren er minder dan vorig jaar. De ANP heeft het uitgerekend. 5 januari was dramatisch. Toen kwamen de meeste storingen voor. Door sneeuw en gladheid. En op de lijnen naar Rotterdam Centraal ontstaan de meeste problemen. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
3: Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Dat is met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant en Gelderland zo. Bij elkaar toch zo'n 500 kilometer file. De vertraging is 50 minuten op de A4 momenteel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam door 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein in Nieuw-Vennep. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 richting Amsterdam dicht is voor werkzaamheden. Na een ongeluk bij Almere Oostvaarders op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. 8 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Half uur vertraging doordat de rechterrijstrook van de A9 dicht is. Dat is vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein voor bergingswerkzaamheden. 7 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File staat bij Rotterdam Centrum en is 12 kilometer en wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Leusden. Vanaf strand Nulde 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is dicht. Wil je richting Utrecht? Pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: uit Amsterdam.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Met even een vraag aan Jeroen van der Boom. Jeroen, pulk jij wel eens in je neus?
3: Af en toe.
2: Oh, oké.
3: Slaap je hier?

Nacht en de Munnik, Paul en Thomas samen. Wat een goede blend, hè. Als ik je weer zie bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Zometeen treintje voor je ook, Monique Smit. En we gaan dus bellen met Chris de Roo in de ochtendkoffie met vandaag dus Chris de Roo. En dan nu tijd voor een leuke samenwerking tussen Lil Klein met Samen Welten en het evenement De Amsterdamse Zomer. Maak me nou niet gek, heet de plaat. Maak me nou niet

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
3: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
4: Mooi van Ethos.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we al.
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
16: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue-alarm?
17: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
13: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
19: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar Kruidvat, dansles, naar de woningbouw.
20: Steeds
19: de...
20: verrassend, altijd voordelig.
21: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er worden meer Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in Duitsland en België dan gedacht. Uit nieuw onderzoek blijkt dat er wel 125 slachtoffers zijn. Vaak meisjes die in instellingen worden geronseld. In Rotterdam is vannacht iemand zwaargewond geraakt bij een schietpartij. Veel mensen zagen het gebeuren. Volgens Hart van Nederland was het na de viering van Katie Cotty nog druk op straat. Door brand in een ziekenhuis in Noord-Duitsland zijn zeker 2 patiënten om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens Duitse media ontstond de brand op de kamer van een patiënt. Het vuur verspreidde zich daarna snel. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt nog de zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En later vanochtend volgt vanuit het noordwesten regen. Het wordt 20 tot 24 graden.
4: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
14: Het is drukker dan gebruikelijk. Op de donderdag onder andere door ongelukken en werkzaamheden. De meeste vertraging in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. En als we al die files bij elkaar optellen, komen we toch tot 490 kilometer. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. 6 kilometer file en een half uur vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A27. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Afrit Wageningen. Een kwartier vertraging, want een ongeluk houdt daar de rechterrijstrook dicht. A16 Breda Rotterdam bij Rotterdam Centrum. Nog een kwartier vertraging. Vanaf Dordrecht Centrum rijdt het langzaam. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht is het file rijden tussen Strandnulde en Leusden over 12 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Bij Leusden gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen vanochtend vroeg al. De rechterrijstrook is nog steeds dicht. Wil je richting Utrecht, pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27. Op de N340 Zwolle-Ommen bij Ommen 10 minuten vertraging. Door een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is dicht.
4: 200% puur Hollands. Op het strand of in de achtertuin. Hier is de zee altijd dichtbij. Geniet van de zomer met Radio Noordzee.

0: links naar rechts, van boven naar beneden. Helemaal wil ze je hebben. Jorie Monique Smit bij Noordzee. En ja, ik wil je helemaal. Ja.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met...
0: Deze ochtend ochtendkoffie met Chris de Roo. Chris, goedemorgen.
2: Nou, goedemorgen.
0: Toch wel zo'n beetje het grootste talent uit het oosten, hè?
2: Nou, het grootste talent. Er zitten hier echt heel veel, hoor. Maar ik mag er geloof ik ook wel één van zijn, denk ik.
0: Ja, maar jij hebt wel, ik heb jou... ik hoorde bijvoorbeeld Alles wat ademt, hoorde ik je zingen. De cover van Rob de Nijs. Ja, met zoveel gevoel, zoveel diepte in jouw stem. Ja, dat is wel fantastisch natuurlijk, hè?
2: Nou, dat vind ik heel leuk om te horen. Ja, ik heb deze... toen ik klein was, vond ik dat een fantastisch mooi liedje. Ja. En... ik heb ooit gezegd, als ik eens een keer wat wil doen met een liedje van Rob de Nijs, dan is dat dat liedje wel.
0: Nou, ja. Dat is fantastisch. Ga ik elke keertje draaien. Maar daar bel ik je nu voor natuurlijk, Chris. Want ik moet je feliciteren. Vorige week is jouw nieuwe single uitgekomen, Grote Vriend.
2: Ja, ik ben zo blij dat we uiteindelijk weer eens een keer een nieuw plaatje zeg maar, uitbrengen. En dat we er dus allemaal weer gewoon lekker van kunnen genieten, denk ik. Want ik ben heel trots op het liedje. Ja.
0: Ja, wat zijn de reacties in jouw omgeving?
2: Meer dan fantastisch. Want ik ben er al een heel tijdje mee bezig. En het is een oud liedje vanuit 2000. En die heb ik ooit eens een keer opnieuw opgenomen. Heb ik die opnieuw opgenomen nu. Ja. En 2003 was de tijd. Toen kwam die plaat uit. En toen in mijn beleving was het een hartstikke mooi liedje. Alleen, ja... Er miste toch iets. En toen had ik ooit gezegd, van, nou, dat ga ik eens een keer opnieuw doen. En dat is nu eigenlijk...
0: Ja, de nieuwe versie van Grote Vriend hebben we nu te pakken. Die gaan we zo horen. Maar ja, Rob de Nijs is natuurlijk een inspiratiebron. Wie zijn nog meer inspiratiebronnen voor jou als zanger zijnde?
2: Nou ja, mijn inspiratiebron is altijd Vroger geweest. Ja. Daar is het begonnen, in de Soundmix Show bijvoorbeeld.
0: Oh ja.
2: Dus ik heb ooit Vroeger geïmiteerd in de zomershow. Er waren toen zulke fantastische concerten wat hij deed. Dan heb je toch een soort van voorbeeld.
0: Ja, zomershow, wanneer was het ook alweer? In 19?
2: En net jaar 2000.
0: Net 2000, bijzonder toch?
2: Ja. Dat was ook de laatste, hè?
0: Oh, was het allerlaatste? Ja, oh god, ja. Ja. Ja. Nou, het is tijd dat het grote publiek jou gaat horen. We gaan hem hier draaien bij Noordzee. Wil je hem zelf aankondigen, Chris? Je nieuwe plaat?
2: Ja, nou, lieve luisteraars van Radio Noordzee. Geweldig dat jullie allemaal dit mooie station omarmen. En dit is mijn grote vriend.

langs Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Leeuw.

En zo is de plaat ook ineens voorbij. Paul de Leeuw hoorde je bij Noordzee en daarvoor de nieuwe single van Chris de Roo. En grote vriend, groot talent uit het oosten van het land. Maar we gaan nog veel meer van die man horen.

0: zorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van WSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van FOMAR. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
3: FOMAR, voordeel markt.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
15: Fijne verjaardag.
16: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
18: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er werd altijd gedacht dat maar een handjevol Nederlandse jongeren seksueel werden uitgebuit in Duitsland en België, maar het zijn er veel meer. Zeker 125 blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak zijn het meisjes die in instellingen zitten en door pooiers worden geronseld. Ze moeten dan aan de slag in hotels of vakantiehuisjes. In Rotterdam is vannacht geschoten en daarbij raakte iemand zwaar gewond. Een man zou zijn geraakt in zijn nek en been. Veel mensen zagen het gebeuren. Na de viering van Katy Cotty was het nog druk op straat. Voor de schietpartij in Rotterdam is nog niemand opgepakt. Een dodelijke ziekenhuisbrand in het noorden van Duitsland. Zeker 2 patiënten zijn om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond en het ziekenhuis is ontruimd. De brand ontstond volgens Duitse media in de kamer van een patiënt en werd daarna steeds groter. Het vuur is nu onder controle. Steeds meer mensen zoeken naar een elektrisch tweedehandsje. Het afgelopen half jaar is de verkoop van zulke occasions met ruim de helft toegenomen. Brancheorganisatie BOVAG weet wel hoe dat komt. Elektrische occasions zijn aantrekkelijk geworden vanwege de hoge benzineprijzen sinds de Iran-oorlog. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
19: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
21: Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Ruim 500 kilometer file bij elkaar. Onder andere door ongelukken en werkzaamheden. De meeste vertragingen in Zuid-Holland, Noord-Brabant en in Gelderland. Op de A2 Eindhoven-Den Bosch is het ook file rijden over 7 kilometer tussen Boksel en Vught met een half uur vertraging.

0: vertraging. A7 Heerenveen Duitse grens bij Groningen Zuidoost. Na een ongeluk een kwartier tijdsverlies. De 28 is weer vrijgegeven vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Hoevelaken nog wel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N340 vanuit Zwolle naar Ommen is een ongeluk gebeurd bij Ommen. De weg is daar dicht, je zal daar moeten omrijden.
1: 100% puur Hollands. Oh ja. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: daarvoor de man die zijn Radio Noordzee oeuvreprijs in ontvangst nam. En daarbij ook zei van, nou, ik ben nog lang niet klaar hoor met de optreden. Jan Smit hoorde je bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Vandaag donderdag 2 juli. Welkom als je net eens wakker bent. Dit is Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Vandaag is het Wereld UFO-dag. UFO, een undefined flying object. Zoiets was het, geloof ik. En vandaag ook de opening van Sail in Harlingen. Ga je erheen? Ga je mooie boten kijken? Of schepen, moet je zeggen, geloof ik. Nou, heel veel plezier daar.

0: Amsterdamse zomer en pakt mij bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Denk er maar eens over na. Welke plaat vind jij is een echte klassieker en draaien we te weinig hier bij Noordzee? Suggesties zijn altijd welkom. We vinden het leuk als je meedenkt. Geef het door via radionoordzee.nl. Daar vind je ook de WhatsApp-functie. Maar je kunt ook gewoon berichten sturen. Dan komt het allemaal hier binnen. Deze is mooi, Gerrit, zegt Silvan. Een plaat die ik echt te gek vind. Die zeker een plek verdient in de Hollandse meestergalerij. Is er eentje van de Frank Boeien Groep. Een plaat die ook heel vaak gedraaid wordt op uitvaarten en zo. Ja, zeg me dat het niet zo is. We gaan hem toevoegen, dankjewel.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij. Zeg.

Valentijns en Mo en het midden bij Noordzee. Zo meteen gaan we een mooi overzicht geven van de appjes die zijn binnengekomen voor de leukste plekjes langs de Noordzee. Want die zijn er en er komen zoveel suggesties binnen. En de hele zomer doen we dat. Wat zijn nou echt de mooiste plekken langs de Noordzee? Tips die jij andere Radio Noordzee luisteraars wil geven. Ik hoor graag van je via radionoordzee.nl.

0: Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
4: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
5: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
6: Doei.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
8: Radio Noordzee. Uit het nieuws.
9: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Experts zijn bezorgd dat steeds meer jongeren persoonlijke gesprekken voeren met AI-chatbots als ChatGPT. Bijna een kwart van de jonge AI-gebruikers deelt geheimen eerder met een chatbot dan met hun beste vrienden. Door de gestegen benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. Afgelopen maanden steeg de verkoop met ruim de helft, heeft de BOVAG uitgezocht. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw aangevallen door Russische raketten en drones. En het dodental is nu gestegen naar 13. Meer dan 50 mensen raakten gewond. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt nog de zon, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. En later vanochtend volgt vanuit het noordwesten regen. Het wordt 20 tot 24 graden.
8: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
10: Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Al neemt de drukte natuurlijk aan het einde van de spits wel wat af. Maar altijd nog 300 kilometer file bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Altijd nog 23 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Met bijna 40 minuten vertraging. Heeft deels te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam. Op de A16 Breda-Rotterdam. 20 minuten vertraging bij Dordrecht. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat zorgt voor 7 kilometer file bij Numansdorp met een half uur vertraging. Kapotte vrachtauto op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Dussen. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. De weg is dicht, je moet daar via de af- en

0: Aaron Blommert en Zoe Levi, Tranen van Goud hoorde je.
1: Hier is de zee altijd dichtbij. Sowieso. Geniet van de zomer met Radio Noordzee.
0: En dankjewel voor alle leuke zonnige tips die binnenkomen. Want ja, ik vroeg aan je, wat zijn nou echt leuke plekjes om even te melden waar wij als Radio Noordzee luisteraar langs kunnen gaan. Nou, goedemorgen Noordzee. Groetje vanuit Egmond aan zee. We hebben net zeehonden gezien vanaf het strand. Blijft toch bijzonder. Gewoon langs onze eigen kust. Ja, dat is leuk. Egmond aan zee. Ben ik ook wel eens geweest. Echt een moeite waard. Even kijken hoor. Zil van als mensen nog een leuk uitje zoeken, pak eens de pont naar Texel. Gewoon een fietsje huren, terrasje pakken, lekker uitwaaien. Je bent er helemaal tussenuit. Dat is waar. Als je op die pont zit, dan heb je gelijk vakantie. Hey, Kasper zegt dat. Hey Noordzee, we zijn vanochtend vroeg naar de Scheveningen gereden. De boulevard is nog heerlijk rustig en je ziet de vissers terugkomen bij de haven. Dat heeft echt iets bijzonders. Nou, leuke tips allemaal, mocht je nog in Scheveningen zijn of waar dan ook langs de kust. Pak gewoon even een kopje koffie.

0: Noordzee. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar €3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
3: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar €2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
3: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.

0: eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
1: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speelbewust 18+.
2: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2+2 gratis. Dus zorg dat er niks tussenkomt.

0: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Er zijn zorgen dat steeds meer jongeren AI-chatbots gebruiken als vertrouwenspersoon. Bijna 1/4 van de jonge AI-gebruikers legt persoonlijke problemen liever voor aan ChatGPT dan aan hun beste vrienden, meldt 1Vandaag. Experts vinden dat een slechte zaak. Zij zeggen, jongeren krijgen hapklare antwoorden uit een gedachteloos computermodel. Minister Pieter Heerma wil een organisatie optuigen die gaat kijken of verkiezingen in ons land beïnvloed worden door het buitenland. In een paar andere Europese landen bestaan die organisaties al. Rond de gemeenteraadsverkiezingen waren er al geluiden dat er vanuit het buitenland mensen online werden beïnvloed door nepinformatie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev was vannacht opnieuw het toneel van oorlogsgeweld. Het ging om een grote aanval. Tientallen flats en een hotel werden geraakt door Russische raketten en drones. En daarbij zijn volgens Oekraïne zeker 13 mensen om het leven gekomen. Meer dan 50 mensen raakten gewond. Een verschuiving in de occasionsmarkt. Door de hoge benzineprijzen zijn autokopers op zoek gegaan naar elektrische tweedehandsjes. De BOVAG zag dat de afgelopen maanden de verkoop met ruim de helft steeg. Vooral in april was er een piek te zien. 8 op de 100 verkochte occasions reed op stroom. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

Een hele goede morgen. Ik vind toch, als ik deze stemmen bij elkaar hoor, vind ik het toch een hele bijzondere combinatie. Dat blijf ik vinden. René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat. Goedemorgen, dus even al over 10. Je luistert naar Marleen hier op Radio Noordzee op deze donderdag 2 juli. Ja, zoals je weet, vaste luisteraars die weten dat ik altijd even kijk of er nog iets te vieren valt. Moeten we nog ergens bij stilstaan? Kunnen we nog iemand feliciteren? Nou, dat kunnen we zeker, want vandaag, ik hou het weer even in de privésfeer, is mijn dochter jarig. Ach, ze is 17 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd, lieve schat. Je bent de liefste, beste, mooiste, knapste, fijnste dochter die een moeder zich maar kan wensen. Ja, voor de mensen die ook vaker luisteren, gisteren was mijn verjaardag. Dus inderdaad, ik kan me nog zo goed herinneren dat ze in mijn buik zat, dat ik hoogzwanger was. Ze was al een beetje te laat, het was ontzettend warm. En ik dacht alleen maar, nee, kom op je eigen verjaardag, niet op mijn verjaardag. En daar heeft ze dus toen al zo goed naar geluisterd. En een dag later werd zij geboren, 17 jaar geleden. Nou, gefeliciteerd dus, mijn liefste schatten. Ik ga eventjes iets verder terug in de tijd, naar de jaren 80 van de vorige eeuw, want dat kan hier moeiteloos bij Radio Noordzee. Naar de plaat van Toontje Lager, een hele grote hit was dat in de tijd. Toen was ik dus puber. Nou, ik denk dat ik misschien wel 17 was of zo. Zoveel te doen.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Lenny Koer neemt afscheid van een bijzonder stukje muziekgeschiedenis. De zangeres liet via Facebook weten dat ze de gitaar verkoopt waarop ze eind jaren 60 haar beroemde nummer De Troubadour schreef. En dat doet ze omdat ze binnenkort naar Israël emigreert en moet opruimen. Met het lied won Koer in 1969 het Eurovisie Songfestival, al speelde ze tijdens dat optreden op een andere gitaar. De sneu nieuws over Rico Verhoeven en Naomi van Beem. Zij hebben namelijk hun relatie beëindigd.

0: Stelling bokkenrijders misten, krijgen binnenkort een nieuwe kans. De organisatie heeft bekendgemaakt dat er op 13 juli een extra uitvoering komt op het Vrijthof in Maastricht. Op de locatie waar ook de concerten van André Rieu plaatsvinden. Mensen van wie de voorstelling eind juni werd afgelast vanwege code rood, mogen als eerste hun kaartje omboeken.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Mooi en gevoelig. Mooi blijft dit van Marco Borsato. Nooit meer een morgen. Ja, het stamt uit 1998, deze van het album De Bestemming. En eigenlijk is het natuurlijk een beetje een oproep om wat bewuster te gaan leven. Hè? Misschien stil te staan bij een aantal zaken die belangrijk zijn voor je. Het zou zomaar kunnen dat je je bijvoorbeeld verheugt op de zomervakantie. Want morgen is de vakantie voor regio Noord. Die start, als ik het goed heb, ja, dan beginnen de schoolvakanties. En als jij nu zit te luisteren en voor jou begint die vakantie morgen, nou ben ik blij voor je. Ik hoop echt dat je veel voorpret hebt. Want dat is natuurlijk de bedoeling. Hè? Gewoon heerlijk, lekker even relaxen. Even de boel laten. Ja, dat hoop ik echt voor je. Zometeen de Radio Noordzeester, die ja, kon natuurlijk niet uitblijven met zulke muzikale vrienden die zij heeft. Een aantal mooie samenwerkingen heeft gehad met haar muzikale vriendinnen bijvoorbeeld. Maar eerst deze van Gerard Joling. Niet voor één keer. Een lekker introotje dit ook, hè?

Fleming, zij wil mij. Ja, er komen nu toch wel een paar nummers aan die allemaal gaan over de liefde, liefdesverdriet, of je verliefd bent. Het is de dag van de liefde hier eigenlijk een beetje op Radio Noordzee, zou je misschien kunnen zeggen. Te beginnen met deze klassieker van André Hazes. Zet hem maar wat harder en zing maar lekker mee.

0: is voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AVAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor sperrips. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 euro. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.

0: heet niet Ja La La La La hoor. Het heet Ben Je Verliefd van Jari Hellegers en Monique Smit.
1: De Radio Noordzeester van de week.
0: Ja, deze hele week is onze Radio Noordzeester niet alleen zangeres die haar sporen ruimschoots verdiend heeft in de Nederlandstalige popmuziek, maar ze is ook actrice en niet te vergeten presentatrice toen het Eurovisie Songfestival naar Nederland kwam in 2022. Ik heb het natuurlijk over Edcilia Rombly. Ze presenteerde dat samen met Chantal Jansen en Jan Smit. Althans, dat was de bedoeling. Ze zou dat presenteren, want vanwege de coronapandemie werd dat hele festijn verplaatst naar een jaar later. Nou, ondertussen is ze natuurlijk ook al jaren te zien met haar vriendinnen in The Ladies of Soul. Met Treintje, haar schoonzus dus, Candy Dulfer en Birgit Lewis. En dat is ook een hele goede vriendin van haar. Ja, en als je dan natuurlijk allebei zo goed kan zingen, dan ga je ook een plaat samen opnemen. Uiteraard. Deze is dus van Edcilia Rombly en Birgit Lewis. Hoe lang nog heet hij?
1: De Radio Noordzeester van de Week.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee Lunch.

gaan richting de klok van 11 uur. De scene was dit met blauw. Dat zijn natuurlijk oude rotten in het vak. Maar de zangeres die je zo meteen gaat horen staat redelijk aan het begin van haar carrière. Tessa June heet zij, die nog maar 5 jaar geleden meedeed aan het programma K2 zoekt K3. Weet je nog? En ze was als kind al veel bezig met musicals en muziek en wil nu Nederland veroveren met haar single Achterbank. Tessa June dus, hier op

0: Radio Noordzee.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
1: Zo hé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems.

0: sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.

0: van. Je vindt alle Ipsos-centra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
1: Stralend voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring. Nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mijn mama?
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
3: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
12: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Grondpersoneel van luchthavens komt in aanmerking met schadelijke kankerverwekkende stoffen, zegt de Gezondheidsraad. Het spul zit in de uitlaatgassen van vliegtuigmotoren. In de uitstoot zit fijnstof dat via de longen in het bloed terechtkomt en kanker kan veroorzaken. Het advies is om grondpersoneel beter te beschermen. In het Maastadziekenhuis in Rotterdam kunnen de polyklinieken weer patiënten ontvangen. Gisteren ontstond een computerstoring en werden de meeste afspraken afgezegd. De problemen zijn nog niet voorbij, want de spoedeisende hulp is nog dicht en operaties zijn geschrapt. Het ziekenhuis heeft volgens regiozender Rijnmond sorry gezegd. De aanval vannacht op de Oekraïnse hoofdstad Kiev was de grootste tot nu toe in de oorlog met Rusland, zegt de burgemeester. Flats en andere plekken waar veel mensen zitten werden aangevallen met raketten en drones. Er zijn zeker 13 doden en bijna 90 gewonden. Morgen is in Kiev een dag van rouw. Goed nieuws over de heide bij Oorschot in Brabant, waar eerder dit jaar een grote brand uitbrak bij een militaire oefening. Na de brand was een groot deel van de heide zwart. Volgens Omroep Brabant is de natuur zich aan het herstellen. Hier en daar zijn al groene plukjes te zien. In de loop van de ochtend wordt de bewolking dikker en volgt er een zone met lichte regen die over het land trekt. En later in de middag trekt de regen weg en klaart het vanuit het westen breed op. Maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Neem me mee van Abel, hoorde je. En daarvoor halverwege van Suzanne en Freek natuurlijk. Een hele goede morgen, leuk dat je er nog steeds bent. Radio Noordzee natuurlijk, Marleen hier. We zijn begonnen aan het tweede uur, even over 11. En voor jou klaar staat zometeen een nieuwe shownieuws-update. De laatste nieuwtjes verzameld door de shownieuwsredactie. Speciaal voor jou. Gordon en Replay die komen eraan. Herman Brood en Henny Vrienten. En natuurlijk de link van Marleen die helemaal gaat over de zomer. Ja, er zijn echt best lekkere Nederlandstalige nummers die zomer in de titel hebben. Heel fijn. En zometeen eentje uit een echt een mooie uit de oude doos. Want dat vind ik zo leuk aan Radio Noordzee. We kunnen alle kanten op. Qua stijlen en qua tijden natuurlijk. Deze bijvoorbeeld is echt wel van iets recenter dan de link van Marleen die je zo meteen gaat horen. Heel ander genre. Kom maar lekker in de stemming ook voor de zomer. Met Yves Berends natuurlijk. Droom jij over mij?

0: Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Goed nieuws voor de fans van Emma Kok en André Rieu. Die twee lijken elkaar toch niet helemaal te kunnen missen. Hoewel hun muzikale samenwerking eind vorig jaar werd beëindigd, keert de 18-jarige zangeres deze zomer terug op het Vrijthof in Maastricht. De comeback werd bevestigd door Pierre Rieu, de zoon van André, die vertelt dat Emma een gastoptreden krijgt tijdens de beroemde concertreeks. En Lenny Koer neemt afscheid van een bijzonder stukje muziekgeschiedenis. De zangeres liet via Facebook weten dat ze de gitaar verkoopt waarop ze eind jaren 60 haar beroemde nummer De Troubadour schreef. En dat doet ze omdat ze binnenkort naar Israël emigreert en moet opruimen. Met het lied won Koer in 1969 het Eurovisie Songfestival, al speelde ze tijdens dat optreden op een andere gitaar. En sneu nieuws over Rico Verhoeven en Naomi van Beem. Zij hebben namelijk hun relatie beëindigd. En dat nieuws komt vlak voor hun geplande huwelijk. Via een gezamenlijk bericht op Instagram vertellen de twee dat ze een moeilijke periode achter de rug hebben. En daarbij speelde volgens hen onder meer het overlijden van Rico's moeder een grote rol. Met veel verdriet, maar ook met respect voor elkaar, hebben ze daarom besloten uit elkaar te gaan.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 7:50 naar SBS6. 200%.

0: De link van Marleen deze hele week is zomer. Hè? Het moeten in ieder geval nummers zijn die iets van zomer of in de titel hebben of echt heel mooi over de zomer gaan. Nou heb ik er even eentje uit de oude doos opgeduikeld. Hè? Dat zei ik net al, we gaan naar 1975. Het is een liedje van Conny van den Bos. Lang voor dit nummer deed Conny van den Bos in 1965 al mee aan het Eurovisie Songfestival met het nummer Het is genoeg. En later had ze nog een grote hit met Ik ben gelukkig zonder jou. Ook Shaki van de Hoek, Roosje mijn Roosje. Dat zijn allemaal bekende nummers van Conny van den Bos. Deze is misschien wat minder bekend, maar past uitstekend in De Link van Marleen. Het nummer heet Drie Zomers Lang.
1: De Link van Marleen.

Romy Montero, leven lang. We gaan richting de klok van 11:30. En dan weet je, als je vaker luistert, dat je me een verzoekje kan sturen nog. Op dit moment kan dat nog via radionoordzee.nl. Druk die knop stuur bericht in en dan kom je via WhatsApp bij in de studio. Wil je straks een lekker plaatje horen voor jezelf, voor iemand anders? Of ben je helemaal in de stemming voor iets gezelligs? Of ja, juist een andere song die je juist blij maakt? Ja, het kan natuurlijk ook zijn dat je even niet op die titel komt, hè?

0: Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
6: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
5: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
6: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus

0: eerste EV's van Kia nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
1: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeelmarkt.
0: Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

Route du Soleil van Walter Kroes. Ja, ik heb wel begrepen dat jullie totaal geen moeite hadden om op titels te komen van nummers die je wil horen. Ik heb een paar hele mooie verzoekjes binnengekregen. Ik heb er één uitgekozen die eigenlijk ook een klein beetje wel bij mijn dochter past. Zij is vandaag jarig en zij heeft dit liedje wel eens gezongen. En als je het aan mij vraagt met een hele prachtige stem. Maar ja, ik ben natuurlijk haar moeder. Of ik helemaal objectief ben, durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar dit nummer van S10 is ook aangevraagd door Elinde. En Elinde vindt dit een van de mooiste songfestivalliedjes aller tijden uit Nederland. Is natuurlijk een hele goede reden om hem gewoon te gaan draaien. Geniet ervan, Elinde. Deze is voor jou en een heel klein beetje ook voor mijn dochter Charlie, die 17 is geworden. S10 gaat het om met De Diepte.

laatst was dat. Kijk naar de klok, is het bijna 12 uur alweer. Dit is ook weer voorbij gevlogen deze ochtend. Maar dat betekent natuurlijk dat onze lunchpresentatoren van deze week alweer helemaal klaarstaan voor je om het lunchprogramma te presenteren. Tussen 12 en 1 zijn zij hier bij je. Dan blijf je natuurlijk lekker luisteren naar Radio Noordzee, want het is eigenlijk de hele dag feest hier, hè? Met het middagprogramma natuurlijk, met René Verkerk. Wat een middag. Eén bak gezelligheid, dat moet gezegd worden. Ik wens je veel plezier bij het lunchprogramma met Ferry de Lis en Shaquille. Heb een hele mooie donderdag. En heel graag tot morgen.

0: Radio Noordzee.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snack tomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: I am Vaiana of Motunui.
8: Deze zomer.
9: Here we go.
8: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: The ocean chose you.
8: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
6: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
15: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
16: Of deze, in een leuk plaatje.
17: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee.

0: kan ook zo.
1: Zo, waar is het warm? Horeca, de barbecue alarm.
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: www.radio-noordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Er is een groot internationaal onderzoek gehouden naar wat ze noemen drogeerverkrachtingen. Dat is een vorm van seksueel misbruik waarbij vrouwen eerst worden bedwelmd met drugs. Er zijn volgens politieorganisatie Europol 156 daders en slachtoffers opgespoord. Of daar ook Nederlanders bij zitten is niet duidelijk. Grondpersoneel op vliegvelden werkt in een onveilige omgeving, vindt de Gezondheidsraad. Want uitlaatgassen van vliegtuigmotoren zijn kankerverwekkend. Nu de raad met die conclusie is gekomen, kan een volgende stap worden gezet. En dat is het instellen van een grenswaarde, waarbij nog veilig kan worden gewerkt. Tussen Spijkenisse en Rotterdam is een containerschip op een brug gebotst. Het schip was onderweg naar de Rotterdamse haven toen het misging. Maar kon na de botsing uiteindelijk wel doorvaren. Er zou niemand gewond zijn geraakt. De schade aan de brug wordt nog onderzocht. Er is zoveel belangstelling om de WK-wedstrijd van Kaapverdië tegen Argentinië in het groot te zien, dat een Rotterdamse bioscoop er een derde zaal voor opent. En die is al bijna uitverkocht. Er zijn nu in totaal al 1000 kaarten weg. In Rotterdam wonen veel Kaapverdianen. En 6 spelers uit de selectie komen er ook vandaan. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: samen met Ferry de Lits en Shaq.
1: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Natuurlijk met Zij Hopen Mij op Radio Noordzee. Welkom bij de lunch die wij, Ferry de Lits en Shaq, deze week aan jou serveren. Het recept is simpel. Een flinke portie gezelligheid, de beste Nederlandstalige muziek en natuurlijk een vleugje goede sfeer. Straks hoor je Jeroen van der Boom. Maar eerst gaan we terug naar een echte meezinger uit de jaren 90. Hier zijn Linda Roos en Jessica met...

0: 100% puur Holland.
1: Radio Noordzee.
2: Af en toe slaap je hier.

0: Jeroen van der Boom met Luchtballon. En het volgende plaatje die we klaar hebben staan is van Django Wagner. En jij bent wel goed met Django, of niet?
1: Een maat, zeggen we altijd in Brabant.
0: Ja?
1: Ja, ja, nee, ik ben heel goed met Django. Ja, ik was erbij toen bij het allereerste optreden ook. En met Kali, met de productie van Kali, met de clipopname. Ja, ik was erbij en daar ben ik nog steeds heel blij om. Dat ik alles van het begin mee heb gekeken.
0: Tot, mag je trots op zijn, denk ik?
1: Ja, waar hij nu is. Ja. Ja, ja. Ja. Zullen we gaan luisteren, die mega hit van.
0: Ja, ja, ik heb er zin in.
1: Leuk. Kali!

0: En je krijgt zeker geen spijt als je hier gewoon bij Radio Noordzee blijft. Lekker gezellig. Want de dijk staat voor je klaar en ook Tino Martin komt eraan. Dus blijf lekker mee luisteren.
1: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
2: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.
3: Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak je dag!
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Heb je plannen? Ik wil niet stoken, maar er is nu wel een hele goede deal bij Kruidvat. Alle gum mondverzorging 2 plus 2 gratis. Dus zorg dat er niks tussen komt en

0: De Radio Noordzee Lunch. Met Ferry de Lits en Shaq.
1: Tino Martin, jong en dom. Dat klopt, we zijn allemaal jong geweest. En een klein beetje dom. Hey, bedankt voor al jullie leuke reacties en vragen via radionoordzee.nl.
2: Ja, ik zie een leuke vraag hier zo, Ferry.
1: Oh,
2: en die komt van Nina Smit. Ze vraagt, gaan wij nog meer nummers samen opnemen?
1: Aha. En die vraag je aan mij?
2: Ik vraag het aan jou. Jij bent de big boss. Okay, jij bent Mr. Viva Cerveza.
1: Ja. Wat mij betreft wel. Ik vind het met jou heel erg leuk.
2: Ja.
1: En dat is niet omdat je er nou toevallig naast zit. Maar,
2: nee, ik vind het ook supergezellig. Dus ik denk dat het een goed plan is, Nina Smit.
1: Mij lijkt het heel erg leuk.
2: Ja. Nou, bedankt voor je vraag. En we gaan even lekker luisteren naar Nielson. Sexy als ik dans.
3: Oeh.

0: Douwe Bob en Mo nog even blijven. Hé, check, het zit er al weer op.
1: Nee, echt nu al?
0: Ja, gaat snel, hè?
1: Ja. Nou, fijn dat je erbij was. En Ferry, ik heb dorst.
0: Ik ook. Zullen we er eentje gaan drinken?
1: Ja, wat gaan we drinken?
0: Een Baco.
1: Waar?
0: In Monaco.
1: Tot morgen! Baco in Monaco.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je obu op netlink.nl. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. Bestel je obu op netlink.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweedehands.

0: 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. 7 Nederlanders die meevoeren met de Gaza-vloot gaan aangifte doen van seksueel geweld en mishandeling door Israëlische militairen. In mei werden de schepen tegengehouden door het Israëlische leger en moesten de opvarenden van boord. Ze zeggen als beesten te zijn behandeld. Na een paar dagen mochten ze Israël uit. Opnieuw is een gynaecoloog betrapt op het gebruik van zijn eigen sperma om vrouwen zwanger te maken. Dit keer iemand die in het voormalige ziekenhuis Leyenburg in Den Haag werkte. DNA-onderzoek heeft aan het licht gebracht dat zeker 2 kinderen van hem waren. Er gingen al jaren geruchten over zijn praktijken. Zeker 64 mensen die in Den Haag slachtoffer zijn geworden van de aanslag op de tarwekamp eisen een schadevergoeding. Door de explosie eind 2024 raakten ze gewond of verloren ze hun huis. De explosie was een wraakactie van de jaloerse ex van een vrouw met een bruidswinkel op de tarwekamp. Er vielen 6 doden. Het duurt opnieuw langer voordat er tussen Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Op zijn vroegst zondag, maar dat kan volgens ProRail ook maandag worden. Eerder deze week was er brand in een kabelgoot. Kabels om de seinen en wissels mee te bedienen zijn beschadigd en het repareren duurt langer dan gedacht. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

klein beetje kippenvel, toch? Iedere keer. Het is toegestaan bij deze hit. Wereld zonder jou, Radio Noordzee, Marco Borsato en Treintje Oosterhuis. Ik heb het net even voor je opgezocht hoe oud hij ook alweer is. Ik weet namelijk nog uit de tijd dat er gespeculeerd werd in de roddelbladen. Heel driftig werd gesuggereerd dat ze misschien wel verkering met elkaar zouden hebben, Marco en Treintje. Bijna 30 jaar geleden is het, 1997, bleek achteraf niet waar. Roddels, roddels, roddels. Marco was destijds al met Leontien. En volgens mij had Treintje ook al lang en breed een relatie. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Stand-in voor Luc, die geniet van het staartje van zijn welverdiende vakantie. Je hoort hem aankomende maandag weer. Het is vandaag 2 juli, Wereld-UFO-dag. Nou, als je ergens iets ziet vliegen, dan weet je wat het is. Ja, mijn leraar zei vroeger op de middelbare school al: Vincent, jij ziet ze vliegen. Sinds die tijd...

0: Hij heeft altijd goede verhalen, die Henk Westbroek. Afgelopen dinsdag was hij hier te gast in de Radio Noordzee Studio tijdens de dag van het Nederlandstalige lied. Heb je het gehoord? Heb je genoten? Het was heel gezellig. Henk schoof aan bij Dylan Boet, onze invaldisjockey, onze invalcollega. En die had weer een mooi verhaal, dat wist ik helemaal niet. Maar Henk Westbroek heeft nog aan de basis gestaan van de carrière van Frans Bauer. Echt waar, luister maar, dit vertelde hij daarover.
1: En dan kwamen daar drie nieuwe talenten kwamen zingen. En een paar mensen die dan optraden, die waren jurylid. En Frans Bauer was 10 of 11 jaar oud en die trad daarop met een liedje van André Hazes. En de twee andere juryleden, ik was de derde, die brandden dat jochie tot de grond toe af. Omdat hij iets van André Hazes zong en ze hielden niet van dat repertoire. En ik gaf hem 10, want hij was namelijk heel erg goed.
0: Zonder Henk Westbroek was Frans Bauer nooit beroemd geworden. Kunnen we nu wel zeggen, toch? Als je trouwens wil nagenieten van de dag van het Nederlandstalige lied, check onze website radionoordzee.nl. Check de socials, Instagram-account, @radionoordzee. Daar vind je hoogtepunten, fragmenten en heel veel meer van de dag van het Nederlandstalige lied. Dit is Jeffrey Heesen, zijn nieuwste bij de...

0: op radionoordzee.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vissen van, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Erfzaak.
1: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal. Welkom bij
0: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
4: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
5: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
5: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
15: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.

0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met Rauw en Hesse en het Metropoolorkest. De live versie van Limburg.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.
0: De Hollandse hitflits van deze week is voor Yves Berendsen. Misschien is het tijd, heet hij. Je hoort hem over een paar minuten na de doorbraak. De allereerste hit voor een bekende band, groep, artiest, zanger, zangeres of in dit geval een duo. De allereerste hit van Suzanne en Freek. Die hebben er inmiddels een heleboel gehad. Weet je nog wat de allereerste was? Je gaat hem zo horen. Het verhaal is wel mooi eigenlijk. Freek was toen nog plugger. Dat is plugger een woord, een term dat niet heel veel mensen iets zegt. Maar dat zijn mensen die werken voor platenmaatschappijen. En die komen bij radiostations om eigenlijk liedjes te verkopen, te promoten. Dat deed Freek ook met niet zijn eigen liedjes. Dat liet hij dan weer aan iemand anders over. En op een dag zei hij, maar mijn eigen hits zijn nu eigenlijk groter dan de liedjes die ik moet promoten. Dat is voor mij een heel mooi moment om gewoon fulltime artiest te worden. Met Suzanne samen, Freek, die hit waarmee het allemaal begon voor ze. Als het avond is.
1: Radio Noordzee, de doorbraak.

kleuterleraar worden, toch? Ik tel tot 3. 1, 2, 3. Daar kom je net mee voor de kleuterklas. Denk je niet? Ja, het geld heeft hij niet meer nodig. En Chris Meeuwis bij Radio Noordzee met Van Gans samen. Ik tel tot 3. Dit is zo mooi, hè? Numidia, ik bleef.

0: 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: ervaren.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
4: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.

0: Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido.
1: Ze zijn er weer! Giga-goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Dat jongeren in AZC's vaker verdacht worden van een misdrijf dan hun leeftijdsgenoten is iets om je zorgen over te maken. Dat zegt Vluchtelingenwerk over politiecijfers van het aantal verdachte asielzoekers. Volgens de organisatie kan het komen doordat ze steeds maar weer van opvangplek naar opvangplek moeten verhuizen. Er waren al geruchten dat een gynaecoloog van een Haags ziekenhuis zijn eigen sperma gebruikte om vrouwen zwanger te maken. En die blijken waar te zijn. DNA-onderzoek heeft bewezen dat zeker 2 kinderen van hem zijn. De gynaecoloog, die niet meer leeft, werkte in de jaren 70 en 80 in het voormalige Leienburg ziekenhuis. Er komen steeds meer spullen binnen bij kringloopwinkels, maar dat betekent niet automatisch dat ze beter draaien. Zaken hebben te maken met hogere lonen, stijgende energiekosten en minder subsidies. Het gevolg is dat de kringloopwinkels voor het 2e jaar op rij minder binnenkrijgen dan eruit gaat en dus verlies leiden. Douwe Bob zit in zak en as, want zijn dierbaarste gitaar is gestolen. Eentje van meer dan 80 jaar oud, waarmee hij al zijn liedjes opneemt en speelt. Gitaar is door iemand uit zijn auto gejat. Douwe Bob heeft een beloning klaar liggen van €2000 voor degene die ervoor zorgt dat zijn gitaar terugkomt. Het is bewolkt en er valt af en toe regen en motregen. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog en breekt de zon door. De wind waait uit het noordwesten en is matig tot krachtig. Het is 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

0: vandaag.
1: Het is hem gewoon weer gelukt, hè? Hij heeft gewoon weer zo'n hele dikke zomerhit te pakken. Knap hoor, Robert van Hemert bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. 2 jaar geleden flikte hij het met zoet-zout-zuur. Vorig jaar, weet je nog? Mona Lisa inderdaad. En nu dus met Zandloopster. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Zometeen hoor je onder andere Rob de Nijs. Het laatste shownieuws komt eraan. En als je contact wil leggen met de Radio Noordzee Studio, voel je vrij. Wees welkom. Vinden we hartstikke leuk. Gebruik dan de Radio Noordzee app. Als je denkt, hoe werkt dat? Ga even naar de website radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij en dan kun je eigenlijk alles insturen wat je wilt. Hajo, dankjewel voor je berichtje. Die heeft dat onder andere gedaan en die zegt nu het WK klaar is. Oké, nou ja, voor Nederland bedoelt hij waarschijnlijk. Ga ik me richten op de Tour de France. Ik zag dat er in de Noordzee Top 30 een liedje staat met de titel Tour de France. Kun je die eens draaien? Nou, Hajo, die heet inderdaad Tour de France. Heeft weinig met wielrennen te maken, maar je gaat hem wel zo meteen horen. Frans-Duits en Lange Frans komen eraan naar replay. Dit is Alain.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Goed nieuws voor de fans van Emma Kok en André Rieu. Die twee lijken elkaar toch niet helemaal te kunnen missen. Hoewel hun muzikale samenwerking eind vorig jaar werd beëindigd, keert de 18-jarige zangeres deze zomer terug op het Vrijthof in Maastricht. De comeback werd bevestigd door Pierre Rieu, de zoon van André, die vertelt dat Emma een gastoptreden krijgt tijdens de beroemde concertreeks. En Lenny Koer neemt afscheid van een bijzonder stukje muziekgeschiedenis. De zangeres liet via Facebook weten dat ze de gitaar verkoopt waarop ze eind jaren 60 haar beroemde nummer De Troubadour schreef. En dat doet ze omdat ze binnenkort naar Israël emigreert en moet opruimen. Met het lied won Koer in 1969 het Eurovisie Songfestival, al speelde ze tijdens dat optreden op een andere gitaar. En sneu nieuws over Rico Verhoeven en Naomi van Beem. Zij hebben namelijk hun relatie beëindigd. En dat nieuws komt vlak voor hun geplande huwelijk. Via een gezamenlijk bericht op Instagram vertellen de twee dat ze een moeilijke periode achter de rug hebben. En daarbij speelde volgens hen onder meer het overlijden van Rico's moeder een grote rol. Met veel verdriet, maar ook met respect voor elkaar, hebben ze daar

200% puur Hollands. De donderdagmiddag van Radio Noordzee. Op weg naar het weekend. Je hopelijk lekker vrije weekend. Misschien wel vakantie. Als je in het noorden van het land woont, dan beginnen de schoolvakanties morgen. Misschien vandaag al de laatste werkdag. Morgen even een snipperdag. Misschien de drukte voor zijn. Er worden echt horrorfiles voorspeld voor morgenmiddag, begreep ik. Als je met de auto op pad gaat, hou daar rekening mee. Rob de Nijs hoorde je trouwens net bij Radio Noordzee. Het werd zomer. Zometeen Zoe Levi. En dit is Gerard Joling.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga

0: liggen. Lidl.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
2: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Davitamon en Biodermal. Nu 1 plus 1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
3: Mooi van Ethos.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen, live your dreams.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt... kan je alle aandacht aan je klanten geven...

0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
3: Aldi,
5: ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.

Mijn Houten Hart. Radio Noordzee, 200% puur Hollands en de Puma's. De mannen van Dikhout met Akda en de Munnik samen met Thomas en Paul. Ik denk zomaar dat Thomas Akda binnenkort heel vaak gaat horen als hij op straat loopt of ergens in de rij staat bij de bakker of voor de kassa bij de supermarkt. Dat hij gaat horen, hey Akda. Akda met ACDA. Die gaat natuurlijk de kok spelen. Er komt een nieuwe reeks van Baantje aan. Volgens mij pas in 2027. Ik moet zeggen, ik kijk daar wel naar uit, hoor. Ik was wel fan destijds, al bijna 30 jaar geleden, van Baantje met Piet Reumer. Inmiddels al lang overleden, met Victor Reinier ook als Vledder. Dat Baantje, dat gaan ze nieuw leven inblazen met Thomas Akda. Dus in de rol van de kok met COCK. Jonas Smulders, jonge acteur, werd van de week bekend. Die gaat Vledder spelen. En dit vind ik een verrassende Buitendam. Dat was natuurlijk die wat mopperige baas van de kok. Die hoofdcommissaris die altijd riep, de kok, meekomen, de kok, eruit. Wordt een vrouwelijke rol. Monique Hendricks, die van Penosa, gaat dat spelen. Ik vind het wel interessant allemaal. Ik ben wel benieuwd naar die nieuwe Baantje. Radio Noord.

En Bente, hoe hou ik dit vast? Nou, gewoon heel stevig, met twee handjes, zou mijn moeder hebben gezegd. Zometeen Donnie en Senna, misschien even goed om te onthouden. Morgen is het vrijdag, dan is het bijna weekend. Dan is het misschien ook wel bijna vakantie voor je. En vrijdag is ook de dag van de nieuwe muziek. Dan komt dat allemaal uit. Onder andere een nieuwe van Senna met Sven Versteeg. Ga je horen bij Noordzee. Reken daar maar op. Dit is

0: Hotel Noordzee.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren.
2: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik. Gamma!
3: The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Fijne verjaardag.
10: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
8: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
11: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
12: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
13: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
14: Bij Lot of Happiness maak jij elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.

0: je van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Hey, dat is Tom die net parkeert.
3: Hey, oh, sorry.
2: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
4: Dat is wel heel voordelig bij Trekpleister. Deze week 25% korting op Weleda Skinfood. Dat is natuurlijk genieten. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
9: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
10: Kia,

0: 2 mensen zijn gewond geraakt en 15 woningen zijn ontruimd. Met een drone wordt bekeken of er nog meer slachtoffers zijn. Regionale omroep NH meldt dat er voor de brand een explosie was. Brokstukken van de gevel liggen op straat. In Engeland heeft de regering excuses aangeboden aan vrouwen die in de vorige eeuw werden gedwongen om hun baby af te staan voor adoptie. Dat gebeurde als je ongetrouwd zwanger was. Premier Starmer zei dat het een schandvlek is in de geschiedenis. In Nederland worden deze excuses vanmiddag ook verwacht. En berichten op Facebook die woede en haat oproepen zijn vaak expres gemaakt om geld te verdienen met advertenties, zeggen onderzoekers. Gebruikers worden opgeroepen om verder te klikken naar de reacties en krijgen dan reclame te zien. Hoe hatelijker het netbericht, hoe meer geld er wordt verdiend. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP Nieuws.
1: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Zo is het. René Karst bij Radio Noordzee natuurlijk. 200% puur Hollands, dat zijn wij. Adje voor de sfeer hoorde je. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Stand-in voor Luc, die geniet van het staartje van zijn welverdiende vakantie. Aankomende maandag is hij terug. Je hoort trouwens nooit iemand een onverdiende vakantie hebben. Heb ik echt nog nooit gehoord, hè? Jij wel, dat er een collega weggaat of een goede vriend... en dat iedereen zegt, nou, die gaat op een onverdiende vakantie. Nee, is gek. Let er maar eens op. Het is altijd een welverdiende vakantie. Mark, Floris, Snelle komen er zo meteen aan. Het laatste shownieuws ook. En als je iets wilt delen met de Noordzee Studio, dat kan. Doe dat via radionoordzee.nl, via de app-button. Stuurbericht staat erbij. Kun je ook iets aanvragen? Bijvoorbeeld, John deed dat. Die zegt, draai eens iets van André Hazes.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Gabrielle Elst en dit is de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Goed nieuws voor de fans van Emma Kok en André Rieu. Die twee lijken elkaar toch niet helemaal te kunnen missen. Hoewel hun muzikale samenwerking eind vorig jaar werd beëindigd, keert de 18-jarige zangeres deze zomer terug op het Vrijthof in Maastricht. De comeback werd bevestigd door Pierre Rieu, de zoon van André, die vertelt dat Emma een gastoptreden krijgt tijdens de beroemde concertreeks. En Lenny Koer neemt afscheid

0: ze binnenkort naar Israël emigreert en moet opruimen. Met het lied won Poer in 1969 het Eurovisie Songfestival, al speelden ze tijdens dat optreden op een andere gitaar. En sneu nieuws over Rico Verhoeven en Naomi van Beem. Zij hebben namelijk hun relatie beëindigd. En dat nieuws komt vlak voor hun geplande huwelijk. Via een gezamenlijk bericht op Instagram vertellen de twee dat ze een moeilijke periode achter de rug hebben. En daarbij speelde volgens hen onder meer het overlijden van Rico's moeder een grote rol. Met veel verdriet, maar ook met respect voor elkaar, hebben ze daarom besloten uit elkaar te gaan.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl.

0: mijn hart. Zo'n lekkere, onvervalste Hazes-classic. Je hoort hem natuurlijk bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Ook het station waar je elke werkdag wakker wordt om 7 uur met Sil van Stoet. De Radio Noordzee ochtendshow duurt van 7 tot 10. Waar je naar huis gaat met Wat een middag. Over een kleine drie kwartier zijn ze er weer. René Verkerk, Jonathan Mink en Kobus Bosscha. En dit is het radiostation waar je elke werkdag luncht met je favoriete artiesten. Deze week tussen 12 en 1, Ferry de Lits en Shaq. En die beantwoorden natuurlijk ook heel veel vragen van luisteraars. Als je vragen hebt, stuur ze in via de app. Appen doe je natuurlijk als je niet weet hoe dat moet via radionoordzee.nl, via de app-button. Klik dan even op stuurbericht en dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. En dan kun je vragen wat je wilt aan Ferry de Lits en Shaq. Morgen om 12 uur gaan ze nog één keer met je lunchen.
1: Shaqiel, jij bent een echte entertainer. Wat is jouw geheim om steeds veel publiek mee te krijgen?
2: Nou, geheim. Nou, ik denk dat het in de familie zit. Ik denk dat ik het van huis heb meegekregen heb. Ja, mijn papa is natuurlijk artiest.
1: Voor de mensen die het niet weten?
2: Ja. Mijn papa is van Kaliber. En eigenlijk van begins af aan al meegegaan naar optredens en een beetje erin gesleten.
0: Een van de vragen die ze gisteren beantwoordden, ik wist dat niet. Shaq is gewoon een zoon van een van die gasten van Kaliber van Vibe, weet je nog? Jaartje of 20 geleden. Morgenmiddag een nieuwe Noordzee lunch. De laatste keer dan met Ferry de Lits en Shaq van 12 tot 1. Dan zijn ze bij je. Dit is Thomas Bergen. Zijn nieuwste heet...

0: op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantie.

0: slot, wat ben je aan het doen?
1: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
0: Dus?
1: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
0: Ah, met superkorting.
1: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
0: Prijsvrije vakanties.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
7: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

lekkere zomerrit van Wolter Kroes. Radio Noordzee, 200% puur Hollands met de Route du Soleil. Een van de grote hits ook uit de Noordzee Top 30 momenteel. Komende zaterdag is er weer een nieuwe. Afgelopen zaterdag, ik heb het net even voor je opgezocht, stond hij op nummer 10. Wolter Kroes, gaat hij stijgen? Gaat hij zakken? Blijft hij misschien wel staan op nummer 10? Je hoort het aankomende zaterdagmiddag vanaf 2 uur... in een nieuwe aflevering van de Noordzee Top 30. Mocht je die nou missen? Of denken, nou, ik vind 1 keer luisteren niet genoeg. Doe mij maar nog een keer. Je kunt in de herkansing zondagochtend van 10 tot 12 vaste prik. Dat is niet eenmalig, dat doen we eigenlijk ieder weekend. Kun je gewoon nog een keer in de herkansing met de Noordzee Top 30. Dus schrijf dat in je agenda, onthoud dat. Zet dat op zo'n post-it op je koelkastdeur. Zaterdagmiddag vanaf 2 uur, zondagochtend vanaf 10 uur... de Noordzee Top 30. Zometeen een hit die ook in die lijst staat. Rousseau, Mart Hoogkamer in de Amsterdamse zomer. Ook dit weekend trouwens. Pakt mij, komt eraan. Naar Marco Borsato. Dit is De Bestemming.

100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met Miss Montreal. De Dijk hoor je over een paar minuten en daarna Wat een Middag. De middagshow van Radio Noordzee, ze zijn er klaar voor hoor. René Verkerk, Jonathan Mink, Kobus Bosscha. Een draaiboekdeductie van een telefoonboek is zojuist de studio binnengekomen. Moest gekanteld worden, anders kon het niet eens de deur door. Gaat ongetwijfeld een hele leuke, hele gezellige en vooral ook propvolle middagshow worden. Veel plezier!

0: Radio Noordzee.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
4: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzameld

0: Tour. Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
9: Hulp bij lekker slapen door slaapmutsje of ontspannen door valeriaanwortel? Beter ga je naar Kruidvat. Valdisper helpt je bij slapen en fris wakker worden. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van geneesmiddelen, gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het kabinet heeft excuses gemaakt aan vrouwen die in de vorige eeuw onder dwang hun baby moesten afstaan voor adoptie. Meestal omdat ze ongetrouwd waren. Staatssecretaris Van Brugge zei ook sorry tegen de vaders en kinderen. Er is veel leed veroorzaakt en dat had nooit mogen gebeuren, zei ze. In de Tweede Kamer volgen tientallen Groningers het debat over de nieuwe kerncentrales. Tot hun verbijstering kwam de Eemshaven aan de Waddenzee als de beste plek naar voren. Terwijl eerder was beloofd dat Groningen buiten schot zou blijven. De tegenstanders zijn met twee bussen naar Den Haag gekomen. Door de extreme hitte vorige week zijn er meer mensen overleden dan normaal. Volgens het RIVM 500 meer, vooral 80-plussers. Hun lichaam kan de warmte slechter kwijt. Het sterftecijfer was vooral in het oosten en zuiden hoger en daar was het ook het heetst. En omdat het een feestje kan worden in Rotterdam rond de WK-wedstrijd Canada-Marokko, gaat de Coolsingel zaterdagavond dicht. De gemeente zegt dat een voetbalfeest in het centrum goed en prettig moet verlopen en dat er geen plek is voor verkeersaso's. Bewoners mogen er wel door. Bewolkt en af en toe regen, maar vanuit het noordwesten droog en wat zon bij 20 tot 24 graden. Morgen zonnige periode, droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dat was het ANP-nieuws.
10: Radio Noordzee, verkeer.
12: Flitsmeister meldt 51 vertragingen deze donderdagmiddag. Dit zijn de drie belangrijkste. De A4 Amsterdam-Den Haag voor het Ringbaard Aquaduct. De oprit is afgesloten en de afrit ook. Daarom is je vertraging 47 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor de brug over het Zeikanaal C 38 minuten.

0: dom geweest? Ja, exact het tegenovergestelde daarvan zit op dit moment bij ons aan tafel. Oud en wijs, Menno, dat is wat jij bent. Oud
1: Mennootje.
0: Jij bent onze oude en wijze collega met een mooie volwassen ziel. Heb
2: die ons een beetje in toom houdt.
0: Ja, je bent eigenlijk wel de man die ons elke middag wel een beetje in toom houdt als je weggaat.
1: Oh ja.
0: Van jongens, probeer het een beetje netjes te houden.
1: Ja, ja. Beetje schappelijk.
0: Beetje schappelijk, niet over het randje en zo. Ja. Dus daar zijn we je eeuwig dankbaar voor.
1: Oh.
0: Jammer dat het nog nooit gelukt is.

0: naar het nieuws te kijken. En één ding viel mij op vandaag.
1: Nou?
0: De oceaan is nooit eerder zo warm geweest als dit jaar.
1: Oh, ik heb er niks van gemerkt.
0: Met een gemiddelde temperatuur van bijna 21 graden... werden deze maand alle eerdere records gebroken.
2: Ja.
0: Moet je zo'n beetje voorstellen dat de kabeljauw nu kant en klaar... je boot insprint.
2: Stoomde vis.
0: Ja, maar de temperatuur van de oceaan is dus over de 20 graden heen.
2: Oh, oké.
0: Het is echt wel heel bijzonder natuurlijk.
2: Oké, dat geldt weer als je een duik neemt in het water.
1: Ja, dan hoef je namelijk je verwarmde zwembad... dat vreet stroom en gas, hoef je niet te gebruiken.
0: Nee, als je nu gaat snorkelen in de oceaan... voelt het toch een beetje alsof je zwemt in een gigantische pan met tomatensoep of zo. Ja,
3: het raadsel van...
0: Kennis met onze eigen menselijke seismograaf. De drager van de meest besmettelijke lach van Nederland. Onze wandelende megafoon. Onze eigen Menno!
2: Dankjewel.
0: Menno, donderdag alweer, het weekend voor de deur. Lekker, gaat hard, hè? We hadden een mooie week met natuurlijk dinsdag de dag van de Nederlandse hits. Dat was echt, echt fijn. Dus elke dag is nu weer een klein beetje afkikken, weet je wel.
2: Zo is het. En volgende week wordt het weer hartstikke mooi weer.
0: Oh, dat is goed. Ja, want we vallen nu wel in een soort zwart diep gat of zo, Kobus, met z'n allen.
4: Ja, we geen last van, hoor. Ik vind het wel eerlijk, af en toe een beetje afgekoelen.
0: Ja.
4: Wel slecht voor de zonnepanelen, dat moet ik er wel bij zeggen.
0: Dat is zo, ja. Hé, hey Menno, weet je wat tegenwoordig heel populair is bij heel veel mannen? Kobus heeft er ook een, bijvoorbeeld.
2: Oh ja.
0: Ja, weet je wat populair is?
2: Nou?
0: Bij mannen? De Man Cave. De Man Cave. Ook heel veel beroemde mensen hebben een Man Cave.
2: Oké. Okay.
0: Johan Derksen.
2: Oh.
0: Maar ook Raymond Mens heeft een Man Cave.
4: Een Mens Cave.
0: Ja, een Mens Cave.
1: Ja, maar ja, dat is ook de enige plek in het huis waar je nog iets over hebt te zeggen als man.
0: Een Mens Cave. Maar goed. Ja, zijn kantoor is namelijk omgetoverd tot een Man Cave vol spullen... die hij uit de Verenigde Staten heeft meegenomen. Hij is natuurlijk een Amerika-liefhebber.
1: Ja. Dus kenner ook.
0: Ja, heeft hij allemaal helemaal volgezet. Hé, maar Menno, Jeanne de Arc, ken je die nog?
2: Ja.
0: Had in haar huis in Orléans ook een soort man cave voor zichzelf laten bouwen.
2: Oh ja. Yeah.
0: Weet je hoe die ruimte heet?
2: Hoe die...
1: Is het een internationale vraag?
2: Arc de Triomphe? Nee. Van Jeanne d'Arc, hè?
0: Ja.
4: Oh, je spreekt het wel mooi uit.
2: De Dark Room.
0: Ja! Wat goed dat je die wist.
2: Ja, ik hoor hem in één keer.
0: Ja, in één, maar dan valt hij ook in één keer. Oké, dan doen we nog even een moeilijke voor jou tussendoor, Menno. Welke voormalige president van Suriname is nou echt een borstenman?
1: Zou dat netjes houden?
0: Het is niet altijd een randje of zo. Het heeft altijd wel van, nou, ben je een billen of ben je een borstenman of zo? Thomas, wat ben jij?
4: Maakt mij niet uit.
0: Oh, maakt op zich uit. Voormalig president van Suriname, dus Menno. Een echte borstenman. Wie zou het zijn, denk ik?
2: Moet dat niet.
4: Weet je, opschieten, we hebben niet veel tijd.
2: Kaboutersen?
0: Nee. Ja, je weet wel over wie het gaat, denk ik.
2: Daisy. Nee, ik weet het niet.
0: Dubbel. Daisy Boutersen.
2: Oh, nee.

0: filmpje tegen op sociale media, waarin Wesley Bronkhorst een duet deed en het waren twee fantastische dagen met Wesley Snijder. Zij zongen samen een hit van André Hazes, maar die Wesley Snijder, die kan dus ook gewoon oprecht echt goed zingen.
1: Gené zei laatst, want ze hebben natuurlijk de WK Koekoek met John de Bever, met Gené, maar ook met Wesley en Rafael gemaakt.
0: Ja, klopt.
1: Maar toen zei Gené al, eigenlijk is Wesley Snijder de enige die kan zingen.
0: Moeten wij hem niet een keer uitnodigen?
1: Dat hij een keer een liedje komt zingen?
0: Ja.
1: Ja, nee, dat is prima. Laten we dat doen.
0: Dat is toch leuk?
1: Ja, zou die volgende week kunnen? Regel maar.
0: Ik ga hem even bellen.
1: Even regelen. Over Nederlandse sterren gesproken, we bellen zo meteen even met Douwe Bob. Want Douwe heeft onze hulp wel even nodig, denk ik.
0: Ja, en hard ook, man. Wat een treurig verhaal. Hij deelde het vandaag op Instagram. Ja, zijn geliefde gitaar is gestolen.
1: Ja, er is wel wat ergs gebeurd, dus we gaan even kijken of we de helpende hand kunnen bieden zometeen. En komen ze jou alweer klaarzitten om gewoon willekeurig iemand op te bellen in het land.
2: Ja, en wat een toeval. Vandaag start de nieuwe Sierencampagne. En die campagne heet Een praatje maakt je dag.
1: Kijk.
2: Want wat blijkt, wij hebben een probleem als Nederlanders. We praten steeds minder. We hebben niet alleen minder gesprekken, maar we spreken ook minder woorden uit. Oh. Sinds 2005 is er een daling te zien van 300 woorden per persoon per dag. En dat terwijl juist heel veel mensen in het land meer in gesprek willen.
1: Ja, nou, logisch.
2: Daarom bel ik elke dag gewoon een willekeurig iemand om te vragen hoe het ermee gaat. Alleen wel altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. En vandaag is het de verjaardag van het Leger des Heils.
1: Oh.
2: We staan vandaag 161 jaar. Kijk. Dus luister maar even wie ik gebeld heb.
3: Kobus belt je zomaar even op.
4: Wido Soldaat.
2: Goedemiddag, spreek ik met meneer Soldaat?
4: Ja.
2: Ja, goeiedag met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
4: Hé, hey, hallo.
2: Hoe gaat het met u?
4: Ja, fantastisch.
2: Fantastisch zelfs?
4: Ja.
2: Helemaal niks waarvan u zegt, nou, dat of dat kan nog wel iets beter.
4: Nee joh, dit is een paradijs hier in Nederland.
2: Ik proef...
4: Je wieg je zomaar, hè? We staan er in Nederland, man.
2: Ik proef enig cynisme, maar... klopt dat?
4: Nee, absoluut niet.
2: Ik zal u ook even uitleggen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand met die vraag. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
4: Ja, je hebt een bekende stem.
2: Ja, oh, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Maar het is vandaag namelijk... het Leger des Heils bestaat vandaag 161 jaar. Ik denk, bel ik even met een soldaat.
4: Okay. Gefeliciteerd.
2: Ja, ja, u ook natuurlijk.
4: Ja.
2: Maar helemaal niks meer te wensen in het leven dus?
4: Dat het met kinderen goed gaat. Ze mooi mogen opgroeien in deze hectische wereld waarin we leven. Hè?
2: Ja, vindt u het een hectische wereld?
4: Oh, ja. Er is zoveel gaan in de wereld. Zoveel leed. Hè?
2: Hoe zouden we daaruit kunnen komen, meneer Soldaat?
4: Hoe we daaruit... er is maar één manier. En dat is onze hoop op onze hemelse vader richten. Dat is waar ik me aan vasthoud.
2: Ja. Er is vandaag ook een campagne gestart van Sieren. En omdat wij Nederlanders blijkbaar een probleem hebben, want we praten steeds minder. We hebben steeds minder gesprekken.
4: Ja...
2: En wordt gezegd in de campagne, een praatje maakt je dag. Kortom, praat eens met anderen. Doet u dat ook?
4: Praten met anderen?
2: Ja.
4: Ja joh, geweldig man. Heerlijk. Tuurlijk. Ik sta hier naast mijn collega, Jacco. En we praten wat af. Dus dat is helemaal leuk joh. Absoluut, dat is echt belangrijk dat we die telefoon wat vaker wegleggen. En gewoon eens vragen van, hey, hoe is het met jou?
2: Ja, nou, dat heb ik dus vandaag ook gedaan. Het gaat allemaal goed met u, dat is fijn om te horen.
4: Ja.
2: Ga ik u een hele fijne dag toewensen.
4: Ja, alle luisteraars ook een mooie dag.
2: Ja, en mag ik u ook nog...
4: Heb ik nog één motto?
2: Ja?
4: Wees een beetje lief voor elkaar.
2: Nou, wat een mooie boodschap. En dat van een soldaat.
4: Ja, hey, soldaten zijn er ook om de burger te beschermen, hè? Te helpen, te verdedigen.
2: Nou, ik vind het een mooie boodschap op de dag van de verjaardag van het Leger des Heils.
4: Ja, dankjewel man.
2: Mag ik u ook nog een knuffel geven?
4: Zeker mag u mij een knuffel geven.
2: Ga ik die op...
4: er ook eentje terug.
2: Ik ga er van mij ga ik opsturen naar u.
4: Hey, hartstikke leuk man.
2: Fijne dag hè.
4: Hey, mooie uitzending nog.
2: Dag.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lits en Shaq. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee. Hij maakt zich klaar voor zijn allergrootste soloshow ooit.

0: op radionoordzee.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op Grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
14: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg. In de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
12: En ook bij Aldi. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar 1,99. En heerlijke nectarines. 1 kilo, maar 1,69. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
13: Fans van Voordeel.
12: Aldi.
16: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
17: Oh, ik heb letterlijk niks.
18: Het gaat de hele dag regenen, hè?
19: Nee, ik heb geen regenjas.
18: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Goedemorgen!
20: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
22: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Odido.
24: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
25: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
26: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
25: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
0: Play.
1: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
0: Yes.
1: En de leukste hamsterzomer items vanaf 99 cent.
0: Hamster.
2: Vandaag valt in het noordoosten een buitje en koelt het af naar een graadje of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden. En nou ja, allerlei boze tongen beweren natuurlijk alweer dat er opnieuw een hittegolf aan zit te komen. Hè?
3: Serieus?
2: Ja, er komt er weer eentje aan volgende week. Even.
3: Maar we zijn nu goed voorbereid, want we weten nu hoe het is en hoe we ermee om moeten gaan.
2: We hebben een soort oefenweek gehad natuurlijk vorige week. En we weten namens en dankzij het RIVM dat we in ieder geval af en toe even een glaasje water moeten drinken als we dorst hebben.
3: En dat we in de schaduw moeten gaan zitten als we het warm hebben.
2: Goeie tips allemaal, man.
3: Ja.
4: Radio Noordzee, verkeer.
3: Met 63 vertragingen, je krijgt nu de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Kerkdriel, de 35 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep. Daar is de oprit en de afrit afgesloten, waardoor je vertraging is opgelopen naar 48 minuten. En de laatste is ook op de A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag voor Hoogmade. Daar staat een auto met pech en een vrachtwagen met pech. En je vertraging daardoor ruim een half uur.
2: Dubbele pech, gauw! Half 5 is het geweest in de middagshow.
4: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
2: Met onze Kobus Bosgaan.
5: Het kabinet heeft excuses aangeboden aan zo'n 15.000 vrouwen die vorige eeuw hun pasgeboren baby moesten afstaan. Vaak waren ze niet getrouwd. De overheid had meer naar jullie om moeten kijken, zei de staatssecretaris. D66 en het CDA vinden Groningen geen goede plek voor nieuwe kerncentrales. Dat bleek in een debat. De tribune zat vol Groningers die tegen zijn. Ze zijn verbijsterd dat Groningen überhaupt een optie is na beloftes van het vorige kabinet. En Lewis Hamilton heeft Max Verstappen nog lang niet afgeschreven in de titelstrijd van de Formule 1. Ook al bezet de Nederlandse troef de bescheiden 7e plaats in de stand. Hij staat 100 punten achter de WK-leider Kimi Antonelli. Max heeft het vermogen om Mercedes te evenaren, zei Lewis Hamilton op de persdag, voorafgaand aan de grote prijs van Groot-Brittannië op Silverstone.
2: Ik hoorde jou een mooi Duits woord gebruiken.
3: Ja.
2: Heb je dat van de vrouwlijn?
3: Überhaupt.
2: Ja, überhaupt. Ja, mooi. Überhaupt.
5: Was in dat bericht over Groningen inderdaad, dat is waar ze dus nu misschien kerncentrales neer willen zetten.
2: Ja.
5: Ja, pijnlijk voor de Groningers. Eerst worden ze helemaal door elkaar geschud. Straks worden ze misschien allemaal bestraald ook nog. Dus het is echt. Het lijkt wel een beetje dat, het achtergelegen gebied. En, doe maar in Groningen.
2: Laten we niet vergeten. En de portemonnee ook leeg geklopt, hè, natuurlijk ook.
5: Zo, absoluut.
2: Ja. Dat is ook nog gaan aan.
3: Ja, uiteindelijk is kernenergie niet een van de weinige middelen die we eigenlijk nog nodig hebben om het energienet een beetje te ontladen.
5: Jawel, maar waarom moet dat altijd in Groningen?
2: Ja, er zijn heel veel plekken waar je dat ook vandaan kan halen, natuurlijk.
3: Ja, maar waar in Nederland?
2: Ik bedoel, heel veel plekken.
3: Ja? Wat is het alternatief dan? Als je het in Brabant neerzet, zijn de Brabanders niet bij. Als je het in Friesland neerzet. Je hebt daar natuurlijk, bij Delfzijl heb je al zo'n groot datacenter, dat je daar gewoon een soort. Ja, ik ga me nu heel onpopulair in Groningen maken.
2: Ik lees van de week even door Friesland heen.
3: Daar is niet veel, hè?
2: Daar is niet veel.
3: In de buurt van Balk.
2: Ja. Daar heb je niet veel, hè? Dus,
3: dat is waar.
2: Dus, maar ja, daar heb je de Vriezen weer boos.
3: Daar heb je de Vriezen, het is nooit goed.
2: Ja, dat is ook niet goed.
5: Van Vriezen en Kandooien.
2: Kobus, wat viel je nog meer op in al het nieuws deze dag?
5: Nou, het is vandaag Wereld UFO-dag. Geloven jullie in UFO's?
2: Ik heb niet het idee of zo.
3: Nee, jawel. Ik denk wel dat er meer is, ja, absoluut.
2: Ja, Kobus?
5: Ja, ik geloof het ook.
2: Oh, ja?
5: Als je ziet hoe groot het universum is, en als je dan durft te zeggen, er is niks meer. Dat is hetzelfde als dat je naar de oceaan loopt en je pakt een lege emmer en je haalt een schep water uit die oceaan. Je ziet geen vis en dat je dan vervolgens zegt, oh, zit er dus geen vis in de oceaan.
2: Oh, dat vind ik wel een mooie vergelijking.
5: Ja, toch?
2: Ja.
5: En UFO staat natuurlijk voor Unidentified Flying Object. En de laatste tijd zijn er steeds meer documenten die worden geopenbaard door de Amerikanen. Ja, persoonlijk heb ik nog nooit iets. Ik heb thuis wel eens iets ongeïdentificeerd langs mijn hoofd zien vliegen, maar
2: dat was de afstandsbediening.
5: Dat was de afstandsbediening. Bleek later. En dat tot slot nog even een oproep, want de organisatie van de Zwarte Cross, die hebben een bijzondere oproep op de website geplaatst. Het gras op het festivalterrein is daar te lang.
2: Oh.
5: En daarom zoekt de organisatie mensen met een zitmaaier die op 7 juli 's avonds tijd hebben om even het gras te komen maaien.
3: Ja, je hebt er eentje, toch?
5: Nee, ik heb er een.
2: Dus kunnen we jou even opgeven misschien om daar even een stukje van het gras te maaien?
5: Ik heb geen aanhanger, want dan zou betekenen dat ik op de zitmaaier er naartoe moet.
3: Als je vandaag vertrekt, dan ben je toch op tijd?
5: Dan ben ik op tijd. Ja,
2: hebben sowieso weinig aanhangers.
5: Nou, dat dus. En tot slot nog even een vrouw die is ontslagen bij een slagerij in het noorden van Nederland. Let op, volgens haar werkgever zou zij drugs hebben verkocht op de werkvloer.
2: Ja.
5: Volgens de koper, een ex-werknemer van de zaak, appte je de vrouw met de boodschap kippenpoten.
2: Ja.
5: En daarmee kocht je dan voor 100 euro aan cocaïne.

0: je iPhone wordt gejat, weet je. Ja, die is vervangbaar. Je raam kan je op zich wel weer laten repareren. Maar een geliefde Gibson-gitaar uit 1942... waarop je echt al je muziek hebt geschreven, opgenomen, gespeeld en schrijft... ja, die is eigenlijk gewoon onvervangbaar, hè?
1: Kloten.
0: Het is Douwe Bob gebeurd. Zijn gitaar is in een gitaartas uit zijn auto gestolen. Ja, en hij is radeloos op zoek naar de gitaar. Douwe Bob, goedemiddag.
2: Goedemiddag, maar nou goed. Middag.
1: Ja, goed is het niet echt, hè?
0: Middag dan maar. Waar is het gebeurd eigenlijk en wanneer?
2: Voor mijn deur. Ik denk een paar dagen geleden. Ja, het is ook wel stom. Ik ben hem vergeten in de auto. En ja, hij is gewoon, er is ingebroken en hij is uitgehaald. En het is, ja, het is wel heel, heel erg, want het is voor mensen natuurlijk gewoon... ja, wat gaat hij ervoor krijgen, weet je wel? Dat is niet in, en het is niet in geld uit... ja, het betekent zoveel voor me, dat instrument. Ja. Het gaat niet om geld, maar het is mijn leven. Ja. Het is echt mijn vriend en... Ja, ik heb er zoveel mee gedaan.
0: Ja, dat is, eigenlijk voelt de gitaar als een soort familielid. Hoe lang had je deze gitaar al, Douwe?
2: Ja, of 10. Ja, ik ben er wel echt wel serieus stuk van, ja.
1: Ja, natuurlijk.
2: Een traantje gelaten, zeg maar.
0: Ik begrijp het heel goed, maar wat zouden wij met z'n allen kunnen doen? Voor de niet-kenners, hoe ziet de Gibson er zo'n beetje uit?
2: Ja, je kan het beste kijken op mijn Insta. Dan zie je een hele grote foto van mij met mijn Gibson. Maar ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk niet dat je heel veel kan doen.
1: Maar is er iets met Marktplaats in de gaten houden? Heb je aangifte gedaan? Of, ja, of hey, je artiestennetwerk inrichten?
2: Ja, aangifte doen. En dat doen we nu allemaal. Maar als je een leek bent, dan ga je eigenlijk niet kunnen helpen.
0: Nee.
1: Maar heeft hij een bepaalde spot of zo? Een stukje beschadiging? Of heb je er iets op? Zit er iets op wat de gitaar echt van jou maakt? Met een halsband met een gitaarband?
2: Ja, een band met DB erop. Oh ja, die band, die was ik helemaal vergeten. Dat is ook een hele mooie band erop. Kutzooi.
0: Ja.
1: Oh, sorry.
2: Ja, het was een hele mooie op maat gemaakte band met DB erop. Met allemaal rozen en zo.
0: We maken het gewoon nog even erger, notabene, tijdens dit... Ja.
1: Maar dat is wel iets waar leken hem aan kunnen herkennen dan, toch?
2: Ja, maar die kan je eraf halen. Ik bedoel, ik weet niet, maar als ik een vuile, vuile dief zou zijn, dan zou ik die DB eraf, dan zou ik die band eraf halen snel.
0: Je bent boos en geëmotioneerd tegelijk.
2: Nou, ik zou degene die dat doet wel even met zijn beentjes over een flatgebouwtje hangen, ja.
3: Nou, als je in het verleden kijkt, jouw gitaar is nu gepikt, maar het gebeurt ook heel vaak bij violen en dat soort dingen. En dan leert de praktijk toch wel dat hij uiteindelijk, misschien soms na vele jaren, wel weer terugkomt bij de eigenaar.
2: Ja, hoe zeggen ze, een gestolen trommel kan je alleen maar in het geheim bespelen. Dat is een mooie gezegde. Dus ja, dat is wel een ding.
3: Als ik nog kijk even naar die gitaar van jou. Ik zag dat die uit 1942 is. Maakt hem dat ook extra kostbaar, zo'n oude gitaar?
2: Ja, het is een dure gitaar.
3: Dus,
2: ja, zeker.
3: Dus hoe oud?
2: Het is niet zo duur als een Stradivarius of zo, weet je wel.
3: Nee. Maar dus hoe ouder, hoe duurder, zeg maar.
0: Nou, niet in jouw geval, Kobus.
2: Ja, nee, precies. Oh.
3: Dankjewel.
2: Nee, ja, dat is kort door de bocht met instrumenten. Dat is niet zo, maar met...
1: De emotionele waarde is niet in geld uit te drukken voor jou.
0: Nee.
2: Dat is het. Ja, het is wel gewoon een dure gitaar.
0: Kan je nu wel voort verlopen? Is het ongetwijfeld wel iets in de reserve stalling hebben staan of iets dergelijks? Hoe ga je het nu aanpakken?
2: Ja, het was gelukkig niet mijn enige gitaar.
0: Nee, precies.
2: Het was wel mijn favoriete. Ja, het is wel heel erg hoor. Maar ja, alles, weet je, uit at the end of the day zijn het spullen, hè?
3: Volgende keer een AirTag in je gitaar douwen?
4: Niet een verkeerd idee, weet je dat?
0: Dat is een goed idee wat jij zegt, een AirTag in je gitaar houden.
3: Ja.
0: Ja, dat is
4: helemaal niet dom.
0: Nee, dat is perfect. Heb jij trouwens ook gebruikt deze gitaar bij Nog Even Blijven met Mozam, Douwe?
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, hoe pijnlijk het ook is, dan gaan we hem...
2: Gaan jullie hem draaien?
0: Ja, de komende 3 minuten toch nog wel even horen.
2: Oh, maar dan verdien ik hem terug.
1: Ja, maar het allerbelangrijkste is nog, Douwe, mocht iemand de gitaar herkennen, mocht er iemand luisteren die gespecialiseerd is, die denkt van, hey, verrek, dat is Douwe zijn J35.
0: Gibson
1: J35. Hoe kunnen ze jou bereiken? Hoe kunnen ze jou laten weten of een foto sturen van, hey, zou dit hem kunnen zijn?
2: E-mail van mijn management. management@douwebobmusic.com. Dat zou het allerbeste zijn.
0: Nou,
2: ontzettend bedankt voor de hulp, mensen.
0: Ja, heel graag. We gaan ongelooflijk duimen. Ook al, nou ja, wat je zegt, is de kans niet heel groot. Maar alle beetjes helpen en je weet maar nooit hoe het gaat.
2: Ja, dankjewel.
1: We houden hoop.
0: Alle beste, Douwe Bob. Dankjewel.
2: Dankjewel, jullie ook. Later, jongen. Dankjewel.
1: Hoi, hoi.
5: Je hoort het in wat

0: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow,
9: kost je maar 3 minuten.
10: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
11: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
14: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om een huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar Kruidvat, dansles, naar de woningbouw.
17: Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
18: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
18: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
18: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroente. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Het wordt verboden om uitzendkrachten in te zetten in de vleesindustrie, melden ingewijden. Het verbod gaat over 2 jaar in. Het kabinet wil zo misstanden aanpakken. In slachthuizen werken veel arbeidsmigranten die worden uitgebuit. De werkgevers beloven al jaren verbetering, maar dat gebeurt niet. Zo'n 15.000 vrouwen.

0: Er woedt een grote natuurbrand en 1000 mensen moesten weg. Getuigen hebben explosies gehoord en blushelikopters bestrijden het vuur. Er staat een harde wind en de angst is dat die het vuur aanwakkert. De regen trekt naar het zuidoosten weg en vanuit het westen breekt de zon door. Het is een graad of 22. Morgen veel zon, droog en maximaal 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee, verkeer.
2: Flitsmeister meldt 73 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. Begin op de A2 Den Bosch-Maastricht-Noord voor de Hocht. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 35 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep. Daar zijn de oprit en de afrit afgesloten. Daardoor is je vertraging opgelopen naar bijna een uur. En de laatste is de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. Daar is je vertraging 32 minuten.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: presentator viel om.
1: Het is Abel in de middagshow. En onderweg...
2: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
1: Viel mij wel op dat er in veel straten nog altijd van die oranje vlaggetjes hangen. Hoe zou dat gaan in Den Haag, in de oranje straat van Nederland?
3: De Marktweg.
1: Ja, bij die man die wij...
3: Bij Danny,
1: die wij zo nu en dan bellen om te vragen hoe gezellig het is.
3: Nou, ik denk dat hij er op zijn zacht gezegd op zijn Haags de pleugers overin heeft zitten.
1: Maar zou de boel al in de vuilniszak gestort zijn?
3: Nee, dat denk ik niet. Hey. Ze zijn maanden bezig geweest. Ik denk dat het ook wel, misschien wel een volle week in beslag neemt om het allemaal weer op te ruimen.
1: Ja, ze had iets van 75 kilometer aan slingers op.
3: 77.
1: Ja, ja, dat was inderdaad de
0: leeftijd van zijn moeder.
1: Dat was het inderdaad. Ik heb toch nog even op jouw advies naar de penalties gekeken van Oranje Kobus.
0: Oh, het hakje van Verbrugge.
1: Ja, want jij zat er nogal over in dat we dat even geskipt hadden, 's nachts om 3 uur. Maar ik heb het toch gisteravond even terug zitten kijken.
3: En?
1: Ja, Nederland en strafschoppen, dat blijft toch een heel ongelukkige huwelijk op de een of andere manier. Ja. Blijkt wel. Maar alsof het zo moest zijn ook, hè. Dat Justin Kluivert schoot zijn penalty tegen dezelfde paal als zijn vader.
0: Ja.
1: Maar dan alleen exact 26 jaar later.
0: Bizar, hè?
3: Op dezelfde dag ook?
1: Ja.
3: Echt?
1: Dat is toch bizar, of niet?
3: Dat is wel bizar, ja.
1: Ik heb nu al medelijden met de toekomstige zoon van Justin. Ik zet even te rekenen. Die moet dus op 30 juni 2052... verplichte bal, ja, maar dan een keer tegen de lat aanschieten voor de afwisseling.
0: Ja, of in de andere hoek.
1: Ja, dat zou dan wel leuk zijn, want dat is eigenlijk voor de derde keer die paal. Dat is zo.
3: Nee, maar 3 keer is scheepsrecht, toch?
1: Dat is. Hey, zaterdag de Tour de France. Het begin in Barcelona. En met de start van de Tour voelt het altijd wel een klein beetje alsof de zomer echt is begonnen.
3: Ja, en dan weet ik weer dat op elke verjaardag in de familie waar ik kom... op de achtergrond de Tour aanstaat. En dat ze zo nu en dan even uit de keuken naar de tv moeten lopen.
1: Ja. Omdat er is altijd wel een oom die zegt, mag de televisie even aan?
3: Dat, ja.
1: Ja,
3: precies dat.
1: Maar oom, ga lekker naar huis anders of zo.
3: Ga lekker fietsen?
1: Ja. Maar weet je waar je het ook aan merkt dat de zomer begint? Dat de zomercliffhanger van goede tijden slechte tijden aanstaan is.
0: Oh ja, natuurlijk.
3: Ja, dat wordt er eentje.
1: Nou, inderdaad. Hij wordt volgende week donderdag op 9 juli wordt hij gepresenteerd. En dat draait volledig om de onthulling van een 30 jaar oud geheim van Janine Elschot.
3: Hmm. Oh.
1: Ja, je voelt het Meerdijk Siddert.
3: Ja.
1: Ik ben benieuwd, wat zou het kunnen zijn, Janine?
0: Ja, wat deed Janine in die tijd? Ja. We hebben het dan over 1996. Zat ze toen al met Ludo?
1: Ja, volgens mij was ze met Ludo al.
0: Ja, toen al met Ludo?
1: Denk ik.
0: Ja, okay. Misschien is een van die kinderen is niet van Ludo of zo.
3: Dat zou dat zou wel kunnen. Ja.
1: Of na 30 jaar intensief speurwerk ontdekt Janine dat Meerdijk eigenlijk gewoon een kartonnen studio in Duivendrecht is. Dat zou

0: ik wil.
1: Oké dan.
2: Avro Bros, John West, Billy Dans in de middagshow. En jij bent alles.
3: Met Radio Noordzee naar Robert van Hemert.
2: Ja, dat wordt toch ook weer een spektakel, zeg. Want Robert van Hemert, ja, goeie gast. Hij was hier vorige week nog even.
4: Vriend van de zender.
2: Toffe gozer. En hij maakt zich op voor een bijzondere mijlpaal. Zijn grootste solo-show ooit. Op vrijdag 23 april volgend jaar 2027 staat hij voor het eerst met zijn eigen concert daar Moetje heen in AFAS Live.
4: Nou, leuk gevonden.
2: Hartstikke enige stad. En nou ja, jij Moet er sowieso bij zijn. En dat kan ook. Luister volgende week ook naar Radio Noordzee en maak elke dag kans op 2 tickets voor een avond vol meezingers, feest en emotie.
4: Nou, ik heb laatst een feestje van die gozer gezien in Paradiso, waar ook al zijn vrienden bij aanwezig waren. Feest, dat wordt het sowieso als je de kaarten wint 23 april volgend jaar naar Robert van Hemert gaat.
2: Maar het is ook een jongen die er hard voor gewerkt heeft, hè? Net als onze Rut.
4: Schilder was hij toch? Ja,
2: hij was ooit schilder, een beetje een rare kwast, maar hij was ooit
4: schilder. Hij heeft het met verven gedaan.
2: Ja, hij maakt ook hits met verven, moet ik zeggen.
4: Dat zeker.
2: Nee, maar hij heeft toen meegedaan aan dat programma. Wij konden daar intens van genieten. De Hollandse Nieuwe was dat.
4: Ja.
2: Met volgens mij Jeroen van der Boom en Danny de Munk en volgens mij Samantha Steenwijk.
4: Klopt.
2: Vroeger ook.
4: Klopt.
2: Presenteerde dat en dan gingen ze gewoon bij iemand thuis langs. En die mochten dan hun liedje zingen.
4: Ja.
2: In de achtertuin of in de badkamer. Of, ze moesten zelf in ieder geval een soort stage opbouwen. En daar deed Robert aan mee. En hij won toen die serie.
4: Het heeft er nog geen windeieren gelegd.
2: Nee, want zoet, zout, zuur en hoppakee, alles. En, nou ja, dat is inmiddels geschiedenis. Want ik zei van de populairste gasten.
4: Ja.
2: Echt leuk dat die gozer dan op 23 april volgend jaar in AFAS Live staat. Dus nogmaals, jij kan daarbij zijn. Sterker nog, je Moet erbij zijn. Volgende week goed opletten. Elke dag in de middagshow. 2 tickets. Wat moet je doen?
4: Robert appen.
2: Naar de Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Last van een ongelukje tijdens de vakantie? Beter ga je naar Kruidvat. Ga goed voorbereid op reis met Betadine. Het heeft een unieke 3-in-1 werking. Het desinfecteert snel, voorkomt infecties en geneest wonden sneller. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Betadine is een geneesmiddel, lees voor het kopen de verpakking.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
10: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
11: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
14: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
15: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
14: Boeie!
15: Alle hak, tweede gratis.
14: Lekker hoor!
15: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
14: Zoé!
15: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
14: Yes!
15: En de leukste hamster zomeritems.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Een buitje vannacht, met name in het noordoosten van het land. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Er worden tussen 20 en 24 graden.
3: Radio Noordzee, verkeer.
4: Ik heb 70 vertragingen voor je. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Maastricht-Noord voor de ochtend. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging 40 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep. Daar zijn de op- en de afrit afgesloten. En daardoor is je vertraging bijna drie kwartier. En de laatste is de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum. Ook daar de oprit afgesloten. Je vertraging drie kwartier.
2: 2 minuten over 5:30 is het in de middagshow.
3: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
2: Net onze Kobus Bosgaard.
5: Kinderen die in de vorige eeuw meteen na hun geboorte werden weggehaald bij hun moeder, zijn blij met de excuses van het kabinet. Ze vinden het wel wat laat. Het waren vaak ongetrouwde vrouwen die hun kind kwijtraakten. Tegenstanders van kernenergie in Groningen zijn opgelucht weer in de bus gestapt na het debat in Den Haag. Daar werd duidelijk dat D66 en het CDA de nieuwe kerncentrales niet in Groningen willen bouwen. En slachterijen en andere vleesbedrijven mogen over 2 jaar geen uitzendkrachten meer inzetten. Het kabinet wil zo een eind maken aan uitbuiting. De vleesindustrie belooft al jaren beterschap, maar er gebeurt te weinig.
2: Ja, okay. Zijn wij eigenlijk ook een uitzendbureau, Kobus?
5: In principe, theoretisch gezien, zijn wij een uitzendbureau.
2: Wij zijn wel, ja. Jij en ik, en ook Jonathan, wij zijn dan uitzendkrachten.
5: Wij zijn uitzendkrachten.
2: Wij maken ook geen kans meer bij de slagerij.
6: Nee, nul.
5: Oh, vleeselijk.
2: Vleeselijk. Hey Kobus, jij houdt dat nieuws natuurlijk de hele dag in de gaten als een heuse nieuws.
5: Ja, tuurlijk. Ik wil nog even terugkomen op die campagne die vandaag gestart is. Een praatje maakt je dag, hè? Dat mensen wat vaker met elkaar moeten praten. We doen het te weinig, maar waarom doen we dat nou te weinig? Daar zijn een paar redenen voor, uit onderzoek gebleken. Omdat het te spannend is. We zijn soms ook bang voor afwijzingen. Als je iemand ziet staan die je zou zeggen, ik zou wel een gesprekje willen, maar dan ben je bang dat die persoon daar misschien raar op reageert.
2: Ja.
5: Of je denkt dat iemand daar niet op zit te wachten. En mensen onderschatten ook vaak hoezeer anderen, zelf onbekenden, misschien best wel openstaan voor een praatje. Waarom je het wel moet doen? Nou, de samenleving wordt er vriendelijker en meer begripvol van. Een praatje geeft een goed gevoel. Het versterkt ook de verbondenheid met je buurt en kan zelfs je kijk op mensen in het algemeen positiever maken.
2: Oh, kijk.
5: Als je met iemand praat, leer je iemand beter kennen. Worden heel veel vooroordelen vaak al weggenomen. Nou, zoals gezegd, vandaag dus die sierencampagne die gestart is. Maak eens een praatje. Ja. Ik hoop dat iedereen daar gehoor aan geeft.
6: Wat ik ook zo erg vind, is ik zie het wel bij jonge familieleden van mij. Die durven niet meer te bellen.
2: Die gaan alleen via
6: Snapchat en via WhatsApp met elkaar communiceren. Maar zodra er gebeld wordt, dan durven ze de telefoon niet op te nemen.
2: Wat is dat toch raar?
6: Dan direct is. Je moet direct antwoord geven in plaats van dat je even over een berichtje na kunt denken.
2: Terwijl ik nu alleen maar pluspunten hoor om gewoon een praatje met iemand aan te kunnen
6: krijgen. Ja, ik hoop dat het aanslaat.
5: Volgens mij ook. Ja. Orgel Joken, laten we het daar even over hebben. Die heeft die agenda moeten omgooien natuurlijk. Nu het Nederland zelf al is uitgeschakeld bij het WK.
2: Had ze het koffertje al gepakt, Kobus?
5: Ze zou deze week naar de Verenigde Staten vliegen. En dan zou ze zaterdag optreden. Maar in plaats daarvan gaat ze nu naar het Zeeuwse Hoek. Op social media heeft ze al een foto gedeeld van haar keyboard, dat ze speciaal voor haar optreden van een oranje kleur had laten voorzien, met de rap. Versierd met tulpen en Nederlandse vlaggen staat ze nu bij de Ballade in Zeeland aanstaande zaterdag. Ze heeft er veel zin in. Ja. En eigenlijk is ze er nog niet eens zo rouwig om dat ze niet naar Amerika toe gaat.
6: Vliegangst, toch?
5: Ze was niet echt heel erg ze was niet echt te porren voor het vliegtuig, maar ze had het wel gedaan uiteindelijk.
2: Ja, maar dat is ook wel een mooie ervaring ook, denk ik, als je zeg maar op die leeftijd nog even in zo'n feest terechtkomt.
6: 30.000 Hollanders in Amerika ziet hossen.
2: Ja, toch?
6: Ja, natuurlijk.
2: Leuk dus.
5: Nou, weer 4 jaar wachten nu, hè? Voor Orgel Joken.
2: Ja. Kobus, nog meer of zeg je dit was hem eventjes?
5: Voor nu was het de bal.
2: Dit was hem eventjes.

0: Radio Noordzee, Luna en liefste, oh liefste...
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
0: Ja, de vraag is even, zijn jouw spieren helemaal klaar voor de ultieme finale dag? Op vrijdag 24 juli sluiten we de Nijmeegse Vierdaagse in stijl af vanaf het Hertogplein. Je weet, de gladiool staat natuurlijk altijd symbool voor vier dagen pure spierkracht en doorzettingsvermogen. Speciaal voor de Bikkels die de Via Gladiola trotseren, hebben zanger Alex en feestheld Benny Solo de studio overhoop gehaald. En het resultaat, nou, hè, een spectaculaire vierdaagse makeover van de hit Een Bossie, rode rozen. Ja, de mannen hebben hem omgedoopt tot Een Bossie, Gladiolen.
3: Dat is toch goed.
0: Dat is toch mooi. We moeten denk ik even een update gaan halen.
3: Oh, dat is goed.
0: Benny Solo, goedemiddag.
4: Ja, René, kun je die tekst voor mij uitwerken in een script voor? Want dat ga ik uitbrengen, denk ik.
0: Dat is mooi, hè? Ja, dat is mooi. Maar Benny, de gladiool staat natuurlijk al sinds de Romeinse tijd symbool voor de overwinning, hè, de dood of de gladiolen. Ja. En wordt er aan het einde van de tocht aan de wandelaars gegeven. Wanneer kreeg jij eigenlijk voor het laatst een keer een bos bloemen van iemand?
4: Zo, dat is wel heel lang geleden. Ja. Ik denk niet dat ik echt heel vaak een bos bloemen heb gehad. Ja, een keer van een fan of zo, weet je wel. Ja, was meer een geranium ergens weggeplukt van het terrasje of
0: ja,
4: zo.
0: Zeiden ze niet, je kan erachter gaan zitten.
4: Ja, dat. Nou nog niet, hè. Nee. Een beetje goed, maar...
0: Hey, maar de tijd gaat hard, Benny, want over een week of 2, 3, dan is het al zover.
4: Ja, ja,
0: dan, duizenden mensen spierpijn. Wanneer had jij voor het laatst spierpijn vanwege een prestatie?
4: Gisteravond nog.
0: Oké, okay, ik zal verder niet vragen hoe dat gekomen is, denk ik.
4: Nee, precies. Benny. Nee, dat houden we gewoon even binnen. Ja, maar
0: als jij aan het einde van de dag op jouw stappenteller kijkt, hoeveel stapjes zet jij gemiddeld op een dag?
4: Nou, ja, ik probeer toch altijd wel te trainen voor de Vierdaagse. Nee, ik doe altijd wel, denk ik, zo'n 10.000 stappen gemiddeld.
0: Dat is wel keurig. Ja, dat is wel keurig.
4: Ik kom niet tegen, hè?
0: Ik ga zo nog even drie vragen stellen, quizvragen. Ja. Aan jullie allemaal één vraag, om te kijken of jullie iets weten over de Vierdaagse.
3: Spannend.
0: Maar voordat ik dat doe, Benny, jij kan als geen ander even de sfeer in de stad omschrijven tijdens de Vierdaagse feesten. Met name aan mensen die er nog nooit geweest zijn.
4: Ja, het is een oase van de feestpubliek. Ja. En dat is natuurlijk, kijk, je hebt de Vierdaagse, die loop je vier dagen.
0: Ja.
4: Maar het is 7 avonden feest in de stad. Ook overdag. Ja. Je kunt lekker eten, je kunt lekker slenteren. Je kunt gewoon echt voor ieder wat wils. Dus van hardstyle, polka, tot aan de bekende Nederlandstalige artiesten. Ja. En Benny Solo natuurlijk. Ja, leuk, op het plein. Ja.
0: Jongens, ga er eens even voor zitten. Want dit is de officiële Vierdaagse quiz. Om alvast een beetje in de stemming te komen. Leuk om thuis mee te spelen. Kobus, ik begin even bij jou, want je kan het je misschien nog wel herinneren namelijk.
5: Wat?
0: In welk jaar werd de allereerste editie van de Nijmeegse Vierdaagse georganiseerd?
3: Nou, het zou mooi lang geleden zijn dan.
0: Wat denk jij?
5: Ik denk dat dat net na de oorlog geweest is, 47.
0: Ja, denk je dat? Nee, dat was zelfs nog veel eerder.
5: Nog eerder? Ja, ik bedoelde de Eerste Wereldoorlog.
0: Nee. Het was in 1909.
5: Zo.
0: Ja, het initiatief werd destijds genomen door de Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding. Met name heel veel militairen. 306 wandelaars, waarvan 296 militair en 10 burgers.
5: Oh, oké. Okay.
0: 1909. Benny, deze is voor jou.
4: Ja, niet te moeilijk ook.
0: Nee, niet te moeilijk.
4: Die volgende wist ik niet. Hè.
0: Wat moeten militairen die deelnemen aan de Vierdaagse verplicht meedragen in hun rugzak als ze in aanmerking willen komen voor het Vierdaagse kruisje?
5: Een brandblusser.
4: De problemen van thuis zal wel niet, hè? Nee. Maar ik denk een rugzak. Een 40 kilo bepakking, 30 kilo, 20 kilo.
0: Dat is misschien wat aan de zware kant. 10 kilo, inderdaad, in de rugzak. Dat is verplicht.
4: 10 kilo, ja.
0: En dat geldt alleen voor de mannen. Vrouwelijke militairen, die zijn, die gewichtsverplichting is tegenwoordig afgeschaft. En de laatste is voor onze Jonathan Mink.
3: Nou, het zal wel weer de moeilijkste zijn.
0: Hoeveel stappen zet een gemiddelde vierdaagse wandelaar die de 50 kilometer route succesvol uitloopt over alle vierde dagen verspreid?
3: Wat zijn dit voor... ik denk dat je ongeveer 50.000 doet op één dag. 40 keer 4. Nee, ik ga voor 160.000.
0: Ja, je zit er niet zo ver van af, want gemiddeld tussen de 65.000 en de 70.000 stappen. Dus 275.000 stapjes over de hele periode. Dus
3: doe ik in het 4 jaar niet.
0: Het was weer even een leerzaam moment. En leuk voor iedereen die zeg maar richting Nijmegen gaat om deze kennis even mee te nemen, toch? Lijkt mij. Benny, aankomende maandag, dan is het zover. Dan sta jij hier in het Huis van de Hollandse Hits samen met Alex. Dan moet het gaan gebeuren. Gaat het lukken?
4: Ja, dat gaat zeker lukken. Ja. Ik heb mijn pakken heb ik al aan. Dus de mensen thuis kunnen dat even zien. Glitter. Dus eigenlijk heb ik de hele week model gestaan. Ik zei tegen mijn naaste, hij moet wel klaar. Dus die is klaar. Die heb ik allemaal gepast. De stickers liggen er. Stembanden zijn gesmeerd. Ik heb met Alex al een beetje gefine-tuned. Dus we hebben er heel veel zin in.
0: Heel veel zin in. Het hoeft alleen nog maar maandag te worden. En dan kunnen we de track officieel gaan lanceren. En dan kunnen we ook even kijken of we op de maat van het liedje een stukje kunnen meemarcheren. Dat is belangrijk.
4: Ah, ik heb trouwens ook een cadeau. Voor jullie. Echt een authentiek Nijmeegs voor jullie om aan te trekken. Oh. Meer zeg ik nog niet. Ik zeg nog niet dat het t-shirt is met Nijmegen erop, maar voor de rest hou ik het nog een beetje geheim.
0: We hebben er zin in. Maandagmiddag gaat het gebeuren. Oh. Benny Solo en Alex in het huis. Niet normaal. Dankjewel, Benny.
4: Doei.
1: Je hoort het in Wat een Middag.
2: Radio Noordzee.
6: Af en toe slaap je niet.

0: Radio Noordzee, Han van Eyck. En Leef Komenzin zag jou met bakkeliet in de weer. Heeft dat met de quiz te maken zometeen eigenlijk?
1: Nou,
0: dat
1: zou je wel kunnen denken. Ja, inderdaad, ja. Ja, we komen terug op de verjaardag van het Leger des Heils vandaag. 161 jaar. En er is ooit in het verleden een plaatje gemaakt. Dat heette De Heilsoldaat. En daar gaat straks de quiz over.
0: Ja, die moesten we in de fonotheek even opzoeken. Maar die stond alleen op 78 toeren platen. Dus dat was heel lastig. Maar volgens mij is het gelukt, inderdaad.
1: Ja, zeker.
0: Dus, dat zometeen in de quiz. De Heilsoldaat van Mark De Winter of Winter?
1: Bij Mark Winter.
0: Oh, Winter. Er zijn dagen dat ik hem niet gehoord heb, maar...
2: Oh, toch wel.
1: Je kent hem natuurlijk. Waar blijft die ouderwetse Winter?
0: Ja, zeker. Natuurlijk. Nee, maar of wij de klassiekers kennen. Zometeen dus een vraag uit die track. En met het juiste antwoord maak je weer kans op de prijzen. En als je meespeelt in de quiz, wat wij eigenlijk wel zeer zouden appreciëren...
2: Absoluut.
0: De quiz is er rond 18:20 uur.

0: Radio Noordzee.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het

0: snel.
1: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
2: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
3: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Waar ben jij?
5: Ik zit nog in de trein.
6: Het volgende station is station Antwerpen.
5: Ik denk dat het wat later wordt.
4: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
5: Nee.
4: Ja?
5: Ja, oké, sorry.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
8: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
11: Hak je dag!
12: Fijne verjaardag.
13: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
17: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
18: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Voel mij zo free.
22: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
23: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
22: Wow, dit is echt nice.
23: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
24: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Deze kan je niet laten lopen. Nu bij Kruidvat alles van Tena en Libresse 3 plus 3 gratis. Altijd handig om in huis te hebben. Of op werk, in je sporttas, op school, in de auto, naar de dansles, naar de woningbouw.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het OM laat het er niet bij zitten dat twee mannen zijn vrijgesproken van het verkrachten van een meisje van 17, vorig jaar in Nieuwegein. De rechter vond verkrachting niet bewezen, maar het OM zegt ze was in een kwetsbare positie en kon geen kant op. Het gebeurde in een auto. Een van de verdachten was politieman. Over 2 jaar mogen slachterijen en andere vleesbedrijven geen uitzendkrachten meer inzetten. Die worden te vaak uitgebuit, vindt het kabinet. Ze doen zwaar en gevaarlijk werk voor weinig geld en als ze worden ontslagen worden ze vaak ook dakloos. Het kabinet eiste verbetering, maar die kwam er niet. Natuurbranden in het zuiden van Frankrijk. Bij Perpignan zijn campings ontruimd en blushelikopters proberen het vuur te bedwingen. Volgens Franse media zijn 2000 mensen geëvacueerd en is ten noorden van Perpignan een nieuwe natuurbrand uitgebroken. Daar zijn wegen dicht en aan een paar huizen afgebrand.

0: 26 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Nieuw-Vennep is de oprit afgesloten. En ook de afrit. En daardoor is de vertraging 33 minuten. En de laatste is de A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp. En daar is je vertraging 34 minuten.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee.

0: Het Radio Noordzee winkel, het klompjevrije sleutelhanger. Natuurlijk ook de Radio Noordzee koffiebeker van Mok Koning. Jacobus zei het al, het gaat om een plaat van Bakkeliet, denk ik, Kobus.
1: Ja, het is de heilsoldaat van Mark Winter.
0: Mark Winter, ja, dat was een hele speurtocht om hem nog boven water te krijgen. Maar het is
2: zijn op missie geweest, maar het is gelukt.
0: We hebben uiteindelijk een cd gevonden waar die op staat. Zelfs de cd is grijs. Hoe oud die plaat is, natuurlijk. Hey, en die Rico Verhoeven dan, met die Naomi van Beem.
2: Ja, die zijn aan elkaar, hè?
0: Wat is dat nou voor verhaal, zeg?
1: Ik hoop dat het geen vechtscheiding wordt.
2: Nee, daar verliezen.
0: Ja, vlak voor de bruiloft, inderdaad, hebben ze een punt gezet. Als het ware de handdoek in de ring gegooid.
1: Ja, mooi gezegd.
0: Even zeggen. In een emotioneel statement laten ze weten dat ze na open en eerlijke gesprekken tot deze moeilijke beslissingen zijn gekomen. Oké, dan is het hommels. Dan is er iets aan de hand. Hij zegt dat hij nu op dit moment niet de beste versie van zichzelf is.
1: Oh, komt naar dat verlies natuurlijk. Hè? Ja. Na dat verlies op die, Alexander Uziek.
0: Van Brezhnev, hoe heet hij gewoon?
1: Uziek.
2: Bij de piramides.
0: Ja. Hij kan 10 rondes overleven tegen de zwaarste vechters ter wereld, is geen probleem. Maar de trouwambtenaar is net even een stapje te ver, lijkt dat.
2: Ja, daar gaat hij, daar gaat
0: hij. Nou ja, laten we zo zeggen, de relatie had weinig kans van slagen. Ja, toch?

0: doorheen natuurlijk.
1: Ja.
0: Volkomers Mark Winter met de Heilsoldaat.
2: Ja, vanwege de verjaardag van het Leger des Heils. Vandaag 161 jaar geleden opgericht door William Booth.
0: Was jij nog bij het openingsfeestje?
2: Ik was net te laat die middag. Ik had, moest naar school.
1: Jij hebt de eerste jas nog in de kledingcontainer gegooid. Toch voor het Leger des Heils toen.
2: Ja. Uiteindelijk opgericht als de Christian Mission. En uiteindelijk in 1878 uit mijn hoofd werd het Leger des Heils.
0: Ja, ja. Ja, zo gaat dat. Maar ja, wel een mooie organisatie. Dat moeten we wel eerlijk zeggen.
1: Wereldwijd ook, hè?
0: Ja, absoluut. Maar daar is niks mis mee. Dus inderdaad, een vraag uit die ongelofelijke hit van destijds. De Heilsoldaat. Ja, wat kun je erover vragen, zeg?
1: Nou, er zit nog een vraag in. Van welke vraag wordt er aan de meneer in de Heilsoldaat gesteld?
0: Een meneer?
1: Ja.
0: Dus er wordt een vraag aan een meneer gesteld?
1: Ja, in de Heilsoldaat.
0: Wat is...
1: Ja, wat wordt er gevraagd?
0: Oké, laten we even luisteren voor de zekerheid. Gewoon even om je geheugen op te frissen.
3: Radio Noordzee. René de

0: Noordzee. René de Pop.
1: Okay, ja, ik denk dat dit wel gevallen is. Ja.
2: Drie antwoordmogelijkheden. Ja. Eén goed. Wilt u soms een A, poffert op uw muil? B, strijdkreet? Of ja. C, biertje, meneer?
1: Biertje. Dus poffert op uw muil, strijdkreet of biertje. Eén van de drie. Ja, wat was het ook alweer? Dat is natuurlijk, hoe oud is dat liedje niet komen?
3: 1974.
1: Zo, die u.
3: Dus dat is 52 jaar oud.
1: Zie je het al? Die plaat heeft zelfs rimpels in het systeem. Dat is heel oud, hè, 1974.
3: Ja, dat is heel oud.
1: Oké, A, B of C. A, dus een poffert op je muil. B, dus strijdkreet. Of C, biertje.
2: Ja, en het goede antwoord zit ertussen.
1: Oké, waar gaat het heen?
2: RadioNoordzee.nl, dan zie je de verschijning. Nou, het is echt waar. Het is de Sydney Sweeney van de Lage Landen. Ja. René Verkerk zie je staan.
1: Nog een voorbeeld geven, anders.
2: Het is de Tom Cruise van de radiowereld.
1: Ja.
2: Is dat iets beter al?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Nou ja, in ieder geval, daaronder staat stuurbericht. Dan opent hij je WhatsApp en dan stuur je A, poffert op uw muil. B, strijdkreet of C, biertje.
1: Nou, ik kan alle kanten uit, maar één antwoord is goed. Je hebt ongeveer 20 minuten de tijd om er even over na te denken. Misschien weet je het al, misschien ga je het gokken. Maakt niet uit, sowieso van je laten horen, dat is altijd belangrijk. A, B of C dus in de Radio Noordzee-app.

0: Noordzee. Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: voordeel bij Trekpleister. L'Oréal Paris Excellence en Preference haarkleuring nu 2 voor 24 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Plus vind je alles voor op de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de kies en mix. Nu 3 plus 1 gratis. En bestel je met Plus Express, dan heb je het over 2 uur al in huis. Vanavond lekker buiten eten, we doen met je mee. Plus.
0: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op biodermaal zonbescherming.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
10: See her light up the night in the sea. She calls me.
11: The ocean chose you.
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
12: Otrium Zomersale. Levi's, Shibi, McGregor en meer. Tot 85% korting.
13: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
13: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
15: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
15: Boeie.
16: Alle hak, tweede gratis.
15: Lekker hoor.
16: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
15: Zoé.
16: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
15: Yes.
16: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hamster.
17: Ondersteuning voor je weerstand en je immuunsysteem? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus hoog gedoseerd. Het ondersteunt het immuunsysteem en de weerstand door ijzer, zink en vitamine D3. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Vannacht valt in het noordoosten een buitje en koelt het af naar een graadje of 12 ongeveer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En wat denk jij morgen?
6: Ik denk een graad of 24.
19: 24, komen ze?
5: Ja, zoiets. Ja,
19: tussen 20 en 24 graden.
6: Ja, netjes.
19: Keurig, jullie zitten er dichtbij.
11: Radio Noordzee, verkeer.
6: Met nog steeds 45 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Zaltbommel. Daar staat een auto met pech. Je vertraging daardoor een half uur. De A4 Rotterdam-Amsterdam voor Zoetewoudendorp ook een half uur. En de laatste is de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht. Daar is je vertraging 26 minuten.
11: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland. Nederland Update op Radio Noordzee.
19: Oh, kijk, nou eens even, wat is dat? Nou,
6: maar wat is dat?
19: Het is goed.
6: Alle alles komt tegelijk.
19: Allemaal sterren komen de studio binnen. Ik zie Rutger van Barneveld.
20: Ja, die heb ik meegenomen.
19: Ik zie Annemarie Bruning binnenkomen. Pak die microfoon maar, Annemarie. Daar zo, kijk.
20: Die daar.
19: Ja, die daar gaan we even zitten. En ik zie Maarten Steen dan binnenkomen. Maar Annemarie, eerlijk waar, dit is de grootste, de ergste nachtmerrie voor een radiobaas, dat ze jou en mij bij elkaar zetten.
20: Ja, dit is inderdaad wel een drama. Als wij ooit een show zouden hebben, dat zou echt voor, alleen maar voor ADHD'ers geschikt zijn.
19: Dit is niet goed, dit is niet goed. Maar wat leuk, het is al zo lang geleden dat we elkaar zagen.
20: Nou, maar echt, ja, veel te lang geleden. Waarom was jij er niet, hè, bij de Alp dit jaar?
19: Ja, dat moeten we nog eventjes in het redactieoverleg kwijt, inderdaad. Maar we beloven plechtig met twee vingers in de lucht. Volgend jaar zijn we er gewoon weer gezellig bij.
20: Oh, deal.
19: Ja, is toch
20: een deal, hebben we deze afgesproken. Ja.
6: We hebben getuigen.
19: Maarten, jij was van de week natuurlijk al, tot tranen geroerd toen jij bij ons in het café was. En Rutger was er ook bij natuurlijk. Rutger gaat toch niet weg, of wel?
6: Hij gaat net weg, maar ik wil het wel vertellen. Ja. Hij weet het wel.
19: Ja.
6: Hij komt natuurlijk al hier over de vloer sinds, ik denk 6 jaar, dat programma Ik Geloof in Mij. Ja, en toen vond ik het zo'n authentieke, gouden, eerlijke, heerlijke, lieve vent.
19: Ja.
6: En ik ben hem altijd blijven volgen. We hebben ook altijd contact gehouden sinds hij hier in de studio is geweest. Ja. En wat er nu natuurlijk, hij heeft tussendoor ook nog wel hits gehad, maar wat er nu natuurlijk gebeurt.
20: Ah, dat dit is te gek.
19: Dat is toch waanzinnig. Dat
6: zo heerlijk voor hem.
19: Ja, we gaan zo meteen nog wel even draaien. Maar komt hij nog terug, Remmink? Wat gaat hij doen?
21: Nou, shownieuws is vervroegd en Rutger moet de visagie nog in. Dus daar hebben ze ongeveer een half uur de tijd voor nodig. Dus hij, maar overrecht, hij moest eerder weg vanwege de visagie.
19: Dan gaan wij gewoon bij hem zitten, toch?
21: Vanmiddag?
19: Zeker, dat komt allemaal goed. Hoe laat beginnen we vanavond? Dat is even de vraag natuurlijk.
21: We zijn weer een beetje vroeg.
6: Half elf.
20: Iets over half elf?
6: Ja, nee, voor. Dus voor heerlijk. Dus je moet op tijd uit de krullers.
19: Voor half elf.
20: Oké, dit is chaos. Maar in ieder geval Maarten wilde zeggen iets voor half elf. Sorry dat ik door je heen praat.
19: Nou, dat geeft helemaal niks. Dat
6: is vanavond maar niet gebeurd.
19: Zo is het. De andere belangrijke vraag. Wat kunnen wij vanavond allemaal verwachten?
6: Nou, tot nu toe is het best een beetje serieuze show. We hebben een heftige brand in huis. En met iemand die nog vermist wordt. We gaan het hebben over een regenboogvlag. Je hebt in Gelderland, in Oldebroek, heb je een nieuwe coalitie. Die is een beetje conservatief.
19: Ja.
6: Dus die hebben daar wat dingen besloten. Ze willen bijvoorbeeld de zondagsrust herstellen. Maar ze willen ook dat die regenboogvlag op Paarse Vrijdag, dat mag niet meer.
19: Oh, okay.
6: Dat zorgt natuurlijk voor protest en tweespalt.
19: Ja, dan heb je de popjes wel gauw aan het dansen natuurlijk. Ja. Dus weg met die vlag.
6: Weg met die vlag. Maar we hebben ook huisdieren.
20: Ja, nou ja, eigenlijk geen huisdieren. Dat is vooral het probleem.
19: Oh.
20: Ja, we hebben inderdaad, het is eigenlijk, je kunt het je bijna niet voorstellen, maar je gaat dus verhuizen. Ja. Maar in dit geval Oekraïners aan een andere opvang.
19: Ja.
20: En die mogen hun huisdieren niet meenemen. Dat kan je toch niet voorstellen, dat je van moet verhuizen, zeg maar, naar een ander huis, dat je dan juist hier thuis moet laten.
19: Nee. Kobus zou nog denken, je partner nog tot daar aan toe. Maar de huisdieren.
21: Maar hebben ze die huisdieren dan meegenomen uit de Oekraïne hier naartoe? Of hebben ze die huisdier hier?
20: Ja, dat ga je vanavond zien.
19: Okay. Oh, dat is
6: weet je gewoon niet.
20: Maarten, waarom prik je overal doorheen? Dit is zo raar. Ik ga naar huis. Je doet het alleen maar.
19: Je maakt wel spannend. Nou, we gaan zeker kijken. Even voor half elf.
6: Ja.
19: Maarten, wat hebben we nog meer vanavond?
6: Nou, we gaan even kijken in Rotterdam. Want Marokko gaat natuurlijk binnenkort weer spelen. Zaterdagavond, dus 7 uur. Tegen Canada, die al heel ver gekomen zijn op het WK. En Rotterdam zit zich nu al een beetje schrap. Want het wordt natuurlijk feest in de stad.
19: Ja, dat mag je zeggen.
6: Letterlijk en figuurlijk. En dat is al vroeg gaande. En dat gaat waarschijnlijk lang duren in de avond. Zaterdagavond in een drukke stad. Ja. Maar hoe ga je dat in goede banen leiden?
19: Ja, hoe ga je dat doen? Ja, dat is ook iets waar we vanavond kennis van mogen nemen.
6: Maar ik weet het al wel, hoor.
19: Dus
6: ik bewaar het echt voor vanavond.
19: Wij zitten met de natte haartjes.
20: Ik geloof er niks van.
19: In de pyjamabroek even voor half elf zitten wij klaar natuurlijk.
6: Goed zo, zolang je alles maar aanhoudt.
20: Dat laten we dit niet visualiseren.
19: Jongens, let op, daar gaan we. Maarten, ben je zover?
6: Ja,
19: let's go. Je hebt hem net heel even gezien, maar

0: Montreal. In de middagshow, Radio Noordzee. En hier...
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Nou, ik vond de quiz wel heel spannend, Kobus, moet ik je zeggen. Kobus.
2: Kobus.
0: Waar is Kobus? Kobus. Kobus.
3: Hallo.
0: Kobus. Hallo, Kobus.
3: Hallo.
0: Nou, ik vind dit qua uitzicht wel beter. Nou, inderdaad.
4: Ja, Kobus is heel even naar de wc.
0: Ja, joh.
2: Heel even, hij is al 10 minuten weg.
0: Lach aan. Ik denk dat hij even een schone luier om moest.
4: Maar, dat denk ik
2: dan
4: ook.
2: Dan is hij naar huis gereden.
0: Duurt altijd een minuutje of 5, 6, dan is hij altijd terug. We hebben een spannende quiz met in de hoofdrol vandaag Mark Winter met de Heilsoldaat. Ik denk dat het een goed idee is als we even iemand proberen terug te bellen.
2: Sowieso, we moeten de prijzen toch aan iemand slijten.
0: Lijkt mij wel, zo horen of het lukt ook.
5: Met Paul.
0: Hey Paul, met Radio Noordzee, goedenavond.
5: Hey, goeiedag.
0: Jongen, had je een lekkere dag?
5: Nee.
0: Oh, wat dan?
5: Ik ben nog steeds aan het werk, vanaf vanochtend half 4.
2: Hè? Vanaf half 4 vanochtend?
0: Een lange dag, Paul.
5: Ja, ben ik. Vrachtwagenchauffeur.
2: Ja. Oh, internationaal.
5: Nee. Winkeldistributie, de mensen blijven vreten.
2: Ja, gelukkig wel.
0: Ja. Maar jij bent wel officieel vandaag de held van deze dag dan, Paul. Dat dan weer wel.
5: Ja? Nou, fijn.
0: En dit is, ja, moet je maar zien als een klein stukje ontspanning tijdens een lange werkdag, toch?
5: Ja, ik zit ontspannen achter het stuur, dus wat dat er gaat.
0: Nou, dan kunnen we rustig deze quiz even door met z'n allen. Kobus riep het al even vanwege de geboortedag van het Leger des Heils. Een vraag uit een klassieker van Mark Winter, de Heilsoldaat. Had je daar ooit van gehoord, Paul, of niet?
5: Nou, ik ben 55, dus ik was net geboren.
0: Ja, dan heb je hem zeg maar net even meegekregen.
5: Ik heb hem meegekregen.
0: Ja, maar ja, nu komt puntje bij paaltje. Ga jij het goed hebben?
5: Vast.
0: Welke vraag wordt er aan de meneer in de Heilsoldaat gesteld? Wilt u soms een A, poffert op uw muil, B, strijdkreet of C, biertje meneer?
5: Mijn vermoeden gaat uit naar strijdkreet.
0: Laten we in ieder geval voor de zekerheid even luisteren of het echt zo is natuurlijk.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
6: Wilt u soms een strijdkreet meneer?
5: Ja! Yes! Hey!
0: Kijk Paul, dat maakt toch weer een hoop goed op zo'n lange werkdag, hè?
5: Ja, lekker man.
0: Heel goed. Jij krijgt de klompjes thuis voor aan je sleutelhanger. Misschien dat de sleutel van de truck er leuk bij past. Moet je maar even kijken of het lukt.
5: Hè? Ja, vast wel.
0: En ook de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mokkoning, wordt helemaal gepersonaliseerd. Jouw naam komt daarop te staan.
5: Nou, dat lijkt me hartstikke leuk.
0: Nou, en nog een hoop veilige kilometers en hopelijk voor jou ook snel thuis.
5: 7:15 ben ik weer op de standplaats.
7: Ze kende hem in alle kroegjes, in het hartje van...

0: Hoogkamer, Willy Dans, de middagshow, Radio Noordzee en Grappie Sappie. 18:51 al bijna. Wat gaat de tijd toch ongelooflijk hard. We zijn nog ontzettend gemotiveerd om nog bijvoorbeeld de hele avond door te gaan.
1: De hele nacht ook wel.
0: Ja, weet je, het mag niet, het mag niet. Dus we moeten op een gegeven moment toch een keer een punt zetten.
1: En wij zijn gehoorzame jongens.
0: Zeker, we gaan de pijp voorzichtig aan Maarten geven.
2: Ik vond het ontzettend.

0: En het geinige is, de vraag naar voetbalshirts van Marokko, die gaan allemaal weer door het dak op dit moment, hè? Dus de vaders die vorige week nog Holland Hup zongen, proberen nu koortsachtig muntthee te schenken vanaf 2 meter hoogte. Weet je, ja, zo gaat het toch een beetje, hè?
1: Beetje aanpassen, hè?
0: Ja, zo is het. Het is een kleine aanpassing, maar we blijven vooral juichen, want dat is belangrijk in het leven. Zeg een mooie avond en heel graag tot morgen.

0: Radio Noordzee.
1: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet

0: van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1+1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Dat euthanasie vaker voorkomt, komt vooral doordat mensen anders zijn gaan denken over hun laatste levensfase. Vroeger was vooral kanker de reden, nu is het vaker ook psychisch lijden. Ook is euthanasie beter bespreekbaar. De druk op de zorg speelt ook mee, maar is geen directe reden, zeggen onderzoekers. Het Rode Kruis noemt het een zware klap dat in Kiev een opslagplek voor hulpgoederen is verwoest bij een Russische aanval. Er lag voor 1,5 miljoen euro aan spullen, onder meer medische apparatuur. Bij de aanval kwamen zeker 21 mensen om. Het was een van de grootste tot nu toe, zei de burgemeester. In Huizen bij Hilversum zoeken hulpverleners verder in een huis waar brand is geweest. 2 mensen raakten gewond en ze willen uitsluiten dat er nog een slachtoffer is. Omdat het huis niet veilig is voor de brandweer om naar binnen te gaan, wordt gezocht met een drone en 2 speurhonden. En Formule 1-auto's gemaakt van Lego gaan weer de baan op. Zondag rijden de coureurs over het circuit van Silverstone voor de echte race. Het kan zomaar een spektakel worden. De auto's gaan 25 km per uur en vorig jaar vlogen de Lego-steentjes alle kanten op toen de coureurs er een echte race van maakten. Vanavond schijnt de zon en het blijft droog. En ook vannacht is het helder. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen flinke periode met zon en droog. En het wordt 19 tot 24 graden. Dat was het ANP-nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. 200%.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 100% puur Hollands. Radio Noordzee.
1: Ik sta waar naar mijn glas en zo voorkom ik

0: tickets voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren, nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
13: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
14: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeel markt.
15: Fomar, voordeel markt. Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
16: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
17: Of deze, in een leuk plaatsje.
18: Met

0: discounter.nl.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Ferry de Lid.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Hey.
1: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
0: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
1: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
2: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
2: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
7: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Hey jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
12: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
15: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
18: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen.

0: geldt alleen vandaag nog.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

0: Cultuur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van het nieuwe gemeentebestuur. Daarin zitten drie lokale partijen, VVD en CDA. Elke gemeente is verplicht om asielzoekers op te vangen, maar Noordwijk zegt dat het zich tot het uiterste zal verzetten. Artsen voelen zich steeds vaker onder druk gezet om euthanasie uit te voeren. Patiënten en hun naasten zien euthanasie steeds meer als een normale manier van sterven en hebben er moeite mee als de arts het afwijst. Volgens onderzoekers denken mensen dat ze recht hebben op euthanasie, maar dat is niet zo. Zeker twee brandweermensen zijn gewond geraakt bij het bestrijden van een grote natuurbrand in Zuid-Frankrijk. Die woedt bij Perpignan. Drie campings zijn ontruimd. Zeker 1500 mensen moesten ergens anders naartoe. Honderden vakantiewoningen en een loods met chemische spullen zijn verwoest. In Engeland is een man die meedeed aan het programma Married at First Sight opgepakt voor verkrachting. Vrouwelijke deelnemers hadden over hem en andere mannen geklaagd. De zender Channel 4 onderzoekt nu de veiligheid van de deelnemers. RTL zond de Britse versie hier uit, maar is daarmee gestopt. Vannacht helder en droog en het koelt af naar een graad of 13. Morgen droog en flink wat zon. Op de stranden wordt het ongeveer 19 graden. In het zuidoosten misschien 24. Dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

waarvan een denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

0: op radionoordzee.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor

0: fijne verjaardag.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
3: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com. De korting geldt alleen vandaag nog.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo

0: bij de verfzaak.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
4: Rendement maken op uw vermogen? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Investeer met vastgoed als stevig onderpand. Nu al vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In Amsterdam is een proef begonnen met een GPS-apparaat om vrouwen te beschermen. Het apparaat geeft een signaal af als een verdachte met een enkelband te dicht bij het slachtoffer komt. De reclassering wordt dan gewaarschuwd en er zit een noodknop op om de politie te waarschuwen. Noordwijk weigert asielzoekers op te vangen. Dat staat in het coalitieakkoord van 3 lokale partijen, VVD en CDA. Van de wet moet elke gemeente asielzoekers opvangen, maar Noordwijk zegt dat ze al hun handen vol hebben aan buitenlandse arbeiders, Oekraïners, toeristen en medewerkers van het Europese ruimtevaartcentrum. Patiënten denken tegenwoordig dat ze recht hebben op euthanasie en zetten artsen onder druk als die weigeren, zeggen onderzoekers. De artsen krijgen bijvoorbeeld te horen dat ze niet zo moeilijk moeten doen. Volgens de wet moet een arts elke keer een afweging maken en is euthanasie een bijzondere medische handeling. En in Harlingen is de Sail begonnen met een groot concert. Morgen komen de historische zeilschepen de haven binnen en kunnen bezoekers meevaren. Er is de komende dagen van alles te doen. Een optocht van de bemanning door Harlingen, scootjes racen tegen elkaar en DJ's treden op. Maandag varen de zeilschepen weer weg. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust worden 20 graden, in het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP Nieuws.
9: Radio Noordzee. 200% puur.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Oh, wat een goal!
4: Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
8: The stories are true.
9: The story has just begun.
10: Disney's Vaiana, kom tot leven.
11: See her light up the night in the sea. She calls me.
12: Are you ready to be the hero?
10: Disney's Vaiana, 8 juni.

0: toch niet liggen? Lidl!
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
7: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Even bollen. Iedereen moet het weten.
9: Het is zomersale bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot €50 korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie overal €4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Radio Noordzee.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs extra voordelig met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
8: Met Arbo-partner VerdiFit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: VerdiFit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. VerdiFit. Vitaal aan het werk.
10: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforBedrijven.nl.
11: Lees nu Lissabon, de nieuwste vakantietriller van Kiki van Dijk. Een razendspannende tocht door de Portugese hoofdstad, waar sportjournalist Indy een heel ander verhaal aantreft dan verwacht. Lissabon, nu verkrijgbaar bij je boekhandel.
12: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de

0: Tour.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er is geen derde slachtoffer gevonden na een grote brand in een woning in Huizen bij Hilversum. Er is een tijdje gezocht met een drone en speurhonden. Twee mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Geëvacueerde buurtbewoners mogen vanavond waarschijnlijk terug naar huis. Een paar duizend mensen zijn geëvacueerd in Zuid-Frankrijk aan de Middellandse Zee bij Perpignan. Er woedt al een dag lang een enorme natuurbrand. Drie grote campings zijn ontruimd. Vakantiehuisjes zijn verbrand. En op een bedrijventerrein een loods van scheepsbouwer Katana. Voor de veiligheid van vrouwen test Amsterdam een GPS-apparaat dat gaat piepen als een dader met een enkelband in de buurt komt. Ook komt er betere straatverlichting bij sportlocaties. En bij festivals worden mannelijke bezoekers aangesproken over grensoverschrijdend gedrag en hoe ze kunnen ingrijpen als ze het zien gebeuren. En voor de Sagrada Familia in Barcelona is het hele peloton van de Tour de France gepresenteerd. Als laatste kwam titelverdediger Tadej Pogacar het podium op. Eerder stond Mathieu van der Poel er ook. En die zei dat hij gaat proberen snel de gele trui te pakken. Net als vorig jaar. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden. In het binnenland maximaal 24. Dat was het ANP Nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: tickets voor Robert van Hemert. 23 april 2027. AFAS Live, Amsterdam. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
4: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
3: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
4: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
12: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Daar zit Sophie.
15: Hi.
14: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
15: Met Sophie.
14: Want haar bedrijf gebruikt de MKB Brandstof Tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB Brandstof, dat is pas handig.

0: WK-deals.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Odido. En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. 6 Pink Lady appels, maar €1,99. En heerlijke nectarines, 1 kilo, maar €1,69. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van

0: deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen. Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per

0: Ze hebben nu sale bij Quantum. Met kortingen tot wel 50% op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
2: Lieslot, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Prins Vrij Vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrij Vakanties.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
8: Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
9: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
9: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
11: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
12: Je geprikkelde huid verzorgen na een insectensteek? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer VSM Prikweggel. Het verzorgt de geprikkelde en rode huid na insectensteken. Nu 15% korting op het hele assortiment van VSM. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Korting geldt niet voor geneesmiddelen, zie verpakking.
13: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
15: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 2

0: van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De spoednoodopvang voor asielzoekers in Apeldoorn gaat dicht vanwege asbest. De 60 bewoners worden morgen uit voorzorg overgebracht naar een andere opvanglocatie. Het COA onderzoekt hoe ernstig de situatie is. Tegen de komst van deze noodopvang is veel protest geweest. Daarbij werden onder meer vuurwerk en rookbommen afgestoken. De Tweede Kamer wil dat bestuurders die door roekeloos rijgedrag een dodelijk ongeluk veroorzaken, mogelijk nooit meer mogen autorijden. Nu kan een rechter een rijontzegging van maximaal 5 jaar opleggen of 10 jaar als iemand eerder de fout inging. De Kamer wil dat het kabinet onderzoekt of een permanent rijverbod mogelijk is. Voor het eerst in een paar jaar zijn er minder hypotheken aangevraagd en de hoge hypotheekrente speelt daarbij een rol. Dat heeft de hypotheker uitgezocht. Bij starters zakte het niet in, maar verdubbelde het aantal hypotheekaanvragen bijna. Zij kopen voormalige kleine en betaalbare huurwoningen. En het kabinet wil dat er over een paar jaar op de basisschool nog maar 1 doorstroomtoets is voor groep 8. Nu zijn er 6 en experts zeggen dat de ene makkelijker is dan de andere. Ook worden meiden volgens het kabinet onderschat bij hun schooladvies en werkt dat nog lang door. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Noordzee.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Je zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja?
2: Ja, oké, sorry.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
7: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
11: Iedereen begrijpt elkaar.
12: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
13: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB,

Freek tot André Hazes. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200%

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: I am Vaiana of Motunui.
9: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
10: See her light of the night in the sea.
9: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact, bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
15: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
14: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inmiddels zeker 27 mensen om het leven gekomen en 91 anderen gewond geraakt. Het dodental loopt verder op, terwijl reddingswerkers doorgaan met zoeken. Volgens de Oekraïnse autoriteiten gaat het om een van de zwaarste aanvallen op de hoofdstad sinds het begin van de oorlog. De politie heeft een verdachte in beeld voor de bomaanslag van maandag in Monaco. Tegen die persoon is een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. Bij de aanslag raakten 3 mensen gewond, onder wie een Oekraïense zakenman. Volgens Franse media gaat het mogelijk om een vrouw die zich als man voordeed. Een automobilist uit Den Bosch is zijn rijbewijs opnieuw kwijtgeraakt, slechts 6 uur nadat hij het had teruggekregen. Hij werd betrapt op rijden onder invloed van alcohol en drugs, ondanks zijn poging de wietlucht te verbloemen door parfum in zijn mond te sprayen. Volgens de politie is dit zijn 3e aanhouding hiervoor. En Spanje heeft zich overtuigend geplaatst voor de 8e finales van het WK. De Europees kampioen was met 3-0 te sterk voor Oostenrijk. Mikel Oyarzabal scoorde 2 keer. Pedro Porro maakte de 3e treffer. In de volgende ronde wacht Portugal of Kroatië als tegenstander. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

droom gehad.

0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een bewaker is in Venezuela levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij 8 dagen vast had gezeten na de zware aardbeving. Hij overleefde doordat een kleine beveiligingscabine waarin hij zat overeind bleef terwijl het winkelcentrum instortte. Reddingswerkers hielden contact met hem en gaven hem via een smalle opening te eten. Het Vaticaan heeft meerdere bisschoppen en priesters uit de katholieke kerk gezet. Ze hadden zonder toestemming van de paus 4 nieuwe bisschoppen benoemd. Volgens het Vaticaan horen de leden van deze streng katholieke kerkgroep daardoor niet langer bij de katholieke kerk. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Güktaş is aangehouden na grappen over president Erdogan in zijn nieuwe comedy special. Volgens de Turkse autoriteiten beledigde hij daarmee de president en zou hij hebben aangezet tot haat. De show werd in een week tijd meer dan 7 miljoen keer bekeken en zorgde voor veel ophef in Turkije. En de uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van het Nederlandse cruiseschip de Hondius. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur.

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Tweede Kamer wil voorlopig geen extra zieke Palestijnse kinderen uit Gaza naar Nederland halen voor medische behandeling. Volgens Trouw is een voorstel om meer kinderen snel te evacueren van tafel geveegd. Wel moet minister Sjoerdsma na de zomer met een plan komen. Tot die tijd blijft het bij de 5 kinderen die al in Nederland zijn. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. In totaal raakten 13 mensen besmet. 3 van hen, onder wie 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus. De uitbraak begon eerder dit jaar aan boord van een Nederlands cruiseschip. Goed nieuws voor Rotterdamse weggebruikers. De Erasmusbrug gaat vanmiddag om 4 uur weer helemaal open. De brug was de afgelopen weken dicht vanwege groot onderhoud, waardoor de automobilisten moesten omrijden en er veel verkeershinder was. Inwoners laten aan Rijnmond weten blij te zijn met de heropening. En de veelbesproken bruiloft van Taylor Swift en Travis Kelce is bijna zover. En inmiddels is ook duidelijk waar en wanneer het feest plaatsvindt. Ze geven elkaar morgen het jawoord in Madison Square Garden in New York. En de ceremonie zou om 5 uur lokale tijd beginnen. Voor de bruiloft worden meerdere straten in Manhattan afgesloten. Vannacht is het helder en daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen overal droog en zonnig. Aan de kust wordt het 20 graden en in het binnenland maximaal 24. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee.